0: gebruikt. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Zo'n 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de brand. De Tweede Kamer heeft een groot deel van de dag gisteren gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Pro wil die alleen steunen als ze niet worden afgezwakt. Landbouwminister Van Essen is dat vooralsnog niet van plan, tot onvrede van rechtse partijen. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. De straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was er met een andere man vandoor gegaan, maar na onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Op feesten en pleinen in België wordt de overwinning van de Rode Duivels op het WK-voetbal gevierd. In Seattle lukte het de Belgische ploeg ternauwernood om een 2-0 achterstand om te buigen in een 3-2 overwinning. In Brussel hebben fans zich op straat verzameld, meldt de VRT. Ook in uitgaansgebieden in de steden wordt feest gevierd, net als op het festival Rock Werchter. Voetbalanalisten spreken van een waanzinnige WK-comeback en een rollercoaster-match. Het weer grotendeels helder vannacht, met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: kleine jongen.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn meerdere natuurbranden uitgebroken. Volgens lokale autoriteiten staat er in de buurt van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Daar moesten honderden toeristen gisteravond uit voorzorg hun camping verlaten. Vorig jaar waren er in Zuid-Frankrijk ook grote natuurbranden. De politie in New York heeft twee mensen opgepakt die in de antenne van het Empire State Building waren geklommen. Ze hadden een spandoek bij zich, ook deed een van hen een huwelijksaanzoek aan de ander. Het is onduidelijk hoe ze naar de top konden klimmen. Na afloop werden ze gearresteerd. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer de Formule 1, het Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. De toezichthouders moeten er nog mee instemmen. Viaplay heeft het al een tijd moeilijk. De Nederlandse tak leed vorig jaar ruim 45 miljoen euro verlies. België is op de valreep door naar de achtste finales van het WK voetbal. Senegal stond lang met 2-0 voor, maar in de laatste minuten van de reguliere speeltijd scoorden Lukaku en Tielemans kort achter elkaar. In de verlenging kregen de Rode Duivels een strafschop toebedeeld die Tielemans rustig inschoot. België zal het in de volgende ronde opnemen tegen de winnaar van het duel tussen Amerika en Bosnië en Herzegovina. Het weer grotendeels helder vannacht, met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 graden in het westen tot 23 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

stelt. Of iemand die je met een ring beknelt. Nog die de uren van ons samen telt. Zo puur kan liefde zijn. Ik ben de vogel die je vliegen leert. De trooster als het leven jou bezeert. Maar niemand als je in jezelf verkeert. Zo puur.

slaap nu maar zacht. Ik doe het licht wel uit. Je bent zo mooi als jij je ogen sluit. Mijn handen strelen zacht je blote huid.

weg door het blokken of het vuur. Je lacht, je vraagt uitdagend of ik blijf.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Zit van der Linde met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw getroffen door Russische aanvallen met ballistische raketten en drones. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn er meerdere woongebouwen geraakt, met zeker 11 gewonden tot gevolg. Bij één flat die deels instortte zitten er nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. Daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Na onderzoek bleek dat de man boos was omdat ze hem wilde verlaten. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen tijdens een debat met de Tweede Kamer. De D66-minister is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van PRO is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er dan geen concessies worden gedaan. Iets wat partijen op rechts wel willen. Het weer, de dag begint met bewolking in het westen. Daar is ook lichte regen mogelijk. Een noordwestenwind voert koele lucht aan. Daardoor wordt het maximaal 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Alleen de jongens. Oh, oh, oh, oh. Hij kan het niet wel halen. Twee, drie, vier. En alleen de meisjes. Eén, twee. Eén, twee, drie, vier. Dat is beter, hè? Dat is beter. Nog een keer. En dan om de beurt. Eerst de jongens, dan de meisjes. Even wachten. Eén, twee, drie, vier.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw getroffen door Russische aanvallen met ballistische raketten en drones. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn er meerdere woongebouwen geraakt, met 2 doden en zeker 11 gewonden tot gevolg. Bij 1 flat die deels is ingestort zitten er nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. In het zuiden van Frankrijk zijn meerdere natuurbranden uitgebroken. Volgens lokale autoriteiten staat er in de buurt van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Daar moesten honderden toeristen gisteravond uit voorzorg hun camping verlaten. Vorig jaar waren er in Zuid-Frankrijk ook grote natuurbranden. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, dat meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar beperkte capaciteit te hebben. Op het WK voetbal heeft Amerika zich geplaatst voor de 8e finales. Het gastland was met 2-0 te sterk voor Bosnië en Herzegovina. En daarmee zijn nu alle 3 de gastlanden door naar de volgende ronde. Canada en Mexico plaatsten zich eerder al. De VS speelt in de 8e finales tegen België. Dat duel wordt gespeeld in Seattle in de nacht van maandag op dinsdag. Het weer, de dag begint met bewolking in het westen. Daar is ook lichte regen mogelijk. Een noordwestenwind voert koele lucht aan. Daardoor wordt het maximaal 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

leef niet meer voor jou. Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd dat wij gelukkig waren. En nu het leven weer van mij is.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen hebben de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken in België of Duitsland. Volgens het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel komt uitbuiting over de grens vaker voor dan gedacht en is er nauwelijks zicht op deze groep slachtoffers. Het is de eerste keer dat hier onderzoek naar is gedaan. Het centrum roept politici in binnen- en buitenland op om met een gezamenlijke aanpak te komen tegen gedwongen prostitutie. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw getroffen door Russische aanvallen met ballistische raketten en drones. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn er meerdere woongebouwen geraakt, met 3 doden en zeker 25 gewonden tot gevolg. Bij 1 flat, die deels is ingestort, zitten er nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. De Tweede Kamer heeft een groot deel van de dag gisteren gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Pro wil die alleen steunen als ze niet worden afgezwakt. Landbouwminister Van Essen is dat vooralsnog niet van plan, tot onvrede van de rechtse partijen. België en de Verenigde Staten zijn door naar de 8e finales van het WK voetbal. De VS ging met 2-0 gemakkelijk langs Bosnië en Herzegovina. België wist pas in de slotfase een 2-0 achterstand op Senegal goed te maken met 2 goals achter elkaar. En vlak voor het einde van de verlenging benutten de Rode Duivels een penalty, waardoor ze met 3-2 wonnen. Voetbalanalisten spraken van een waanzinnige WK-comeback en een rollercoaster-match. Het weer, de dag begint met bewolking in het westen. Daar is ook lichte regen mogelijk. Een noordwestenwind voert koele lucht aan en daardoor wordt het maximaal 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Volgens het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel hebben meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken in België of Duitsland. En vaak wonen ze nog thuis of in een instelling. En er is nauwelijks zicht op deze slachtoffers, zegt het centrum. De Tweede Kamer heeft tot ruim na middernacht gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Landbouwminister Van Essen die voelt er weinig voor om de plannen af te zwakken tot onvrede van rechts. Pro daarentegen steunt de plannen alleen als ze zo blijven.
2: Elke verandering die een afzwakking betekent, zullen wij niet steunen.
3: En dan zou het zomaar kunnen dat wij zeggen, in deze vorm kunnen wij geen steun aan dit pakket verlenen.
1: En met de steun van Pro is er in de Tweede Kamer een meerderheid voor de stikstofplannen. Maar het kabinet heeft ja 21 nodig als het brede steun wil. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht minstens 8 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt door raket- en droneaanvallen, melden de Oekraïnse autoriteiten. 1 gebouw is deels ingestort, 10 mensen raakten gewond. Aan de Franse Middellandse zeekust woeden meerdere bosbranden. In de buurt van de stad Carcassonne staat 800 hectare natuur in brand. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. En België heeft ternauwernood de 8e finales van het WK voetbal bereikt. De ploeg stond 5 minuten voor tijd nog met 2-0 achter tegen Senegal, maar maakte razendsnel 2 goals. In de verlenging kreeg België een penalty.
4: Het wordt Yuri Tielemans. De Yuri. En de goal! België op 3-2, Yuri Tielemans.
1: België neemt het in de volgende ronde op tegen gastland de VS. Het weer nog vanuit het noordwesten meer bewolking met mogelijk wat regen. Vanmiddag klaart het op. Door een wind uit het noordwesten wordt het niet warmer dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
1: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
3: Zonwering met snelle levertijden? Koop je gewoon bij de Kroon.
4: Bingo FM met het regionieuws.
5: Goedemorgen. De Utrechtse politie heeft een man opgepakt die meerdere vrouwen heeft lastiggevallen en mishandeld in de stad. Het gaat om een 28-jarige inwoner van Purmerend. Vorige week werden vrouwen 's nachts lastiggevallen op de Amsterdamse straatweg. Zij wisten te ontkomen. Dat lukte een andere vrouw niet op het Van Beuningenplein. Ze werd daar mishandeld. De verdachte zit nog vast. De meeste gemeenten in de provincie Utrecht halen niet het doel om statushouders aan woonruimte te helpen. Baarn, Woudenberg, Veenendaal, Montfoort, Woerden en de Ronde Venen lukt het wel. De rest dus niet, met Amersfoort als uitschieter. Die loopt 222 plekken achter, Utrecht 150. Daardoor blijven asielcentra bezet en loopt de opvang verder vast. De Catharijnensingel gaat na de zomer toch dicht voor autoverkeer. Dat heeft de rechter bepaald in hoger beroep. De zaak was aangespannen door ondernemers die zeggen er last van te hebben. De gemeente wil juist dat er minder auto's door de binnenstad rijden. Je kunt straks alleen nog met de auto over de Catharijnensingel als je een ontheffing hebt. Het aantal huisartsbezoeken door hitte is flink gestegen. Dat zegt het Nivel in Utrecht. Vorige week was het aantal patiënten in de wachtkamer 2 keer zoveel als een week eerder. Vooral kinderen en ouderen hadden last van uitdroging, duizeligheid en hoofdpijn. Het weer, vandaag geen hitte, nu nog zon, maar in de loop van de dag meer bewolking en kans op wat regen. En het wordt vanmiddag maximaal 22 graden.
0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
1: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
3: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
4: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Meer dan 100 Nederlandse meisjes en jonge vrouwen zijn de afgelopen jaren vermoedelijk uitgebuit in de prostitutie in België en Duitsland. Er is amper zicht op deze groep slachtoffers, zegt het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel.
2: Het vindt heel erg in het verborgene plaats. Het zijn vooral meisjes van de leeftijd van 13 tot en met 23 jaar, jonge vrouwen ook. Het zijn meisjes die nog bij hun ouders wonen, maar ook meisjes en jonge vrouwen die in instellingen verblijven.
1: Landen die zouden met een gezamenlijke aanpak moeten komen om de uitbuiting tegen te gaan. De Tweede Kamer heeft tot ruim na middernacht gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Landbouwminister Van Essen voelt er weinig voor om die plannen af te zwakken. Iets waar Pro blij mee is.
3: Elke verandering die een afzwakking betekent, zullen wij niet steunen.
1: Met de steun van Pro is er in de Tweede Kamer een meerderheid voor de stikstofplannen. Maar het kabinet heeft ja 21 nodig als het brede steun wil.
4: En dan zou het zomaar kunnen dat wij zeggen, in deze vorm kunnen wij geen steun aan dit pakket verlenen. Ik hoop alleen dat er een beetje bewegingsruimte zou zitten.
1: Of het kabinet er uiteindelijk in slaagt om zowel Pro als ja 21 mee te krijgen, dat is nog niet te zeggen. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht minstens 10 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt door raket- en droneaanvallen, melden de Oekraïnse autoriteiten. 1 gebouw is deels ingestort. Tientallen mensen raakten gewond, onder wie kinderen. En België heeft met de hakken over de sloot de 8e finales van het WK voetbal gehaald. Het lukte de Belgen in de slotfase om een 2-0 achterstand tegen Senegal om te buigen naar een 3-2 overwinning. In grote steden werd massaal feest gevierd, ook in Gent.
5: Hebben we verdiend gewonnen, of niet? Als we de laatste 14 minuten bekijken wel. Oh my gosh! I'm fucking blessed!
1: Het weer nog, vanuit het noordwesten meer bewolking met mogelijk wat regen. Vanmiddag klaart het op en door een wind uit het noordwesten wordt het niet warmer dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Maar één wereld en laten we daar hartstikke zuinig op zijn. Hè. Het is donderdag 2 juli 2026. Ik zeg goedemorgen allemaal. Informatie uit je eigen stad. En lekkere muziek van Avondbos, Billy Dance, Brace. En Jeffrey Ace in die bezingende meisje.

Willy Dans, Brace en Jeffrey Heesen en Meisje hoorde hier bij je Bingo Fam. Goedemorgen allemaal, fijn dat je erbij bent. Het was vanochtend een mooi dagje. Ik kijk zo met een schuin oog naar buiten. Vanochtend, heel vroeg, werd ik al wakker. Het was al een beetje winderig. En vandaag gaan we behoorlijke windkracht krijgen. Zo'n windkracht 4 wordt er voorspeld in Utrecht. Als je buiten aan het werk bent, succes daarmee. Smeren, hè. Blijf dat gewoon doen. Ondanks dat het niet zo bloedheet meer is, gelukkig. Ben je lekker binnen bezig, dan kun je ook van alles verwachten. Het kan af en toe een buitje vallen. Vanmiddag gaat het weer opklaren na aanvankelijk wat bewolking die nu ook over Utrecht dendert. En het is toch wel een graadje, een aangename 1 à 22 graden in Utrecht. Dan morgen dan wordt het 21 graden en zaterdag en zondag 24 en 22 graden. Dus we hebben een beetje lekker zomerweer. Het is fijn weer om dingen te doen. Het valt allemaal reuze mee. Het aantal files A2, 8 kilometer files. Hertogenbosch richting Utrecht tussen tot en met Culemborg. En tot en met Everdingen heb je dan ook nog wel wat stilstaand verkeer. Dat is al dagen zo, hè, op de A2. Dus tot en met knooppunt Everdingen kom je plukjes file tegen. Dan heb ik de A12 Den Haag richting Utrecht. 8 kilometer file tussen knooppunt Gouwen en Nieuwebrug. Kijk een beetje uit. Dat zijn toch wel de dingen waar ik je voor waarschuw. De A27 dan. 3 kilometer file tussen Hilversum en Utrecht-Noord. En Utrecht richting Gorkum, daar heb ik toch ook nog wat over te zeggen over de A27. Tussen Houten en knooppunt Everdingen kom je 4 kilometer file tegen. Dat zijn de belangrijkste files die ik op dit moment nu aan je te melden heb. Het valt allemaal reuze mee, hè, wat dat betreft. Dus ik kan lekker doorgaan met de muziek. Hier is Henk Distel, Waterpas.

het was het laatste glas. Mijn neus, Henkie Dissel hoorde je hier bij Bingo FM. De Fietsersbond, die heeft, en ik heb er nu al een paar keer op aandacht aan besteed en op gereageerd. Die heeft de berenkuil geadopteerd. Hè? En die gaat nog steeds door, de Fietsersbond, met de tunnelschoonmaakactie. Je hebt er een soort kunstwerk met allemaal tegels met beren erop. En dat wordt constant ondergespoten met graffiti. Nou, aankomende zaterdag om 10:30 's ochtends gaan ze weer schrobben in de berenkuil. En zegt de Fietsersbond, de gemeente legt geen prioriteit meer bij het schoonhouden van de stad. Alleen aanstootgevende graffiti wordt zo snel mogelijk verwijderd. Maar de Fietsersbond vindt dat alle illegale graffiti aanstootgevend is. En daarom moet dat weg. Het draagt bijna een onveilig gevoel. Helemaal als er geen directe omwonenden zijn, zoals bij fietstunnels en bruggen. En wij vinden helemaal dat je af moet blijven van kunstwerk in de openbare ruimte. En om de gemeente duidelijk te maken dat ze in actie moeten komen, maakt de Fietsersbond sinds enige tijd maandelijks de tunnels in de berenkuil schoon. En wat blijkt, in een schone tunnel duurt het maar liefst 2 weken voor de eerste eenzame tag weer verschijnt. Een tag, dat is een soort handtekening van een graffiti-artiest of een piece, zoals dat ook genoemd wordt. Schoonhouden ontmoedigt dus, zegt de Fietsersbond. En daarom willen we dat de gemeente dit deel van het takenpakket weer oppakt. En want

Vers 2 natuurlijk, ik ben benieuwd. Maar ik vond het leuk genoeg, want de Fietsersbond is daar echt bovenop gaan zitten. En die geven nu al een half jaar persberichten uit van we gaan weer schrobben. Nou, aankomende zaterdag is dat zover. Je emmertje met zop mee en schrobben maar met je schuursponsies. En op zich maak ik misschien een tikje een grapje over. Maar aan de andere kant is het ook wel heel goed dat ze het doen, hoor. Hier is Roxy Dekker met haar single Loser.

Friese en Loco Loco. Speeltuin Bakkerplein in Lombok. Misschien ken je het wel, misschien ken je het niet. Ik heb er nog een tijdje aan gewoond. En herrie, jongen. Maar ja, kinderen die hebben een speelplek nodig. Al bijna 100 jaar ontmoeten verschillende volwassenen en vooral kinderen elkaar in Speeltuin Bakkerplein. Er worden contacten gemaakt, activiteiten georganiseerd en leed gedeeld. En de kinderen die zijn er gewoon lekker aan het spelen. Natuurlijk, Speeltuin is een kern, in de kern een plek voor ontmoeting en wordt ondersteund door een groep van meer dan 10 vrijwilligers. En er is een crowdfunding actie hier gestart. Een groot deel van programma's zoals een bouwweek wordt bedacht en uitgevoerd door vrijwilligers. De bouwweek wordt helemaal door mensen zelf in elkaar gedraaid. En er wordt nu al maanden over nagedacht over wat er allemaal gedaan kan worden. Er is een prijs, de mooiste hut van de week bijvoorbeeld. En er worden pallets verzameld. En met de crowdfundingsactie kunnen we alle acties gratis maken voor iedereen. Op voorjestatie.nl is er een crowdfundingactie gestart voor het Bakkerplein. En er zijn allemaal dingen zoals Kapura workshops, open atelier. Er wordt karaoke gehouden, enzovoort, enzovoort. En er zijn ook nog allerlei andere dingen. Zoals een patatje op de donderdag tijdens de bouwweek. Daar zijn allemaal kosten voor in rekening gebracht. En dat Bakkerplein, dat zomerprogramma, kun je ook vinden op voorjestatie.nl. Nou, dat is toch leuk. En toegang is voor bijna iedereen gratis. Bakkerplein, ik weet niet of je het weet te vinden, maar het is echt een mooie en oude speelstukje. En ik woonde daar in een hoekhuis een half jaar, een jaartje ongeveer. En ik kan wel zeggen dat er driftig van gebruik gemaakt wordt. Voorjestatie.nl, initiatieven. Je kunt er ook komen via Utrecht West. De pagina op Facebook, daar wordt kennis gegeven van dit initiatief voor een crowdfunding op het Bakkerplein, om het zomerprogramma lekker uit te kunnen voeren. En terecht, hoor, er zijn een hoop kinderen die ook gewoon niet op vakantie gaan. En die hebben ook een plekje nodig. Hier zijn Aak Den de Munnik en het regent zonnestralen.

vriendin van mij die zei dat vroeger tegen mensen als ze een klein bolletje op hadden. Niet zo tegen mij, hè? Heel grappig. Best niet klein en niet zo tegen mij. Nee, ik kom dit uit te leien in de vorm van een liedje. Wel zomaar bij richting het nieuws van 8:30 met Vincent. Het leven duurt maar even. Daarna hebben we een klassieker. Ach, hij is zo leuk. Over mensen die niet meer bijna niet meer een uniform door de kroegjes heen ziet verven. Tenminste, ik niet. De heilsoldaat van Mark Winter uit 1974 moet je nagaan. Vincent heb ik

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemorgen. De Utrechtse politie heeft een man opgepakt die meerdere vrouwen heeft lastiggevallen en mishandeld in de stad. Het gaat om een 28-jarige inwoner van Purmerend. Vorige week werden vrouwen 's nachts lastiggevallen op de Amsterdamse straatweg. Zij wisten te ontkomen. Dat lukte een andere vrouw niet op het Van Beuningenplein. Ze werd daar mishandeld. De verdachte zit nog vast. De meeste gemeenten in de provincie Utrecht halen niet het doel om statushouders aan woonruimte te helpen. Baarn, Woudenberg, Veenendaal, Montfoort, Woerden en de Ronde Venen lukt het wel. De rest dus niet, met Amersfoort als uitschieter. Die loopt 222 plekken achter, Utrecht 150. Daardoor blijven asielcentra bezet en loopt de opvang verder vast. De Catharijnensingel gaat na de zomer toch dicht voor autoverkeer. Dat heeft de rechter bepaald in hoger beroep. De zaak was aangespannen door ondernemers die zeggen er last van te hebben. De gemeente wil juist dat er minder auto's door de binnenstad rijden. Je kunt straks alleen nog met de auto over de Catharijnensingel als je een ontheffing hebt. Het aantal huisartsbezoeken door hitte is flink gestegen. Dat zegt het Nivel in Utrecht. Vorige week was het aantal patiënten in de wachtkamer 2 keer zoveel als een week eerder. Vooral kinderen en ouderen hadden last van uitdroging, duizeligheid en hoofdpijn. Het weer, vandaag geen hitte, nu nog zon, maar in de loop van de dag meer bewolking en kans op wat regen. En het wordt vanmiddag maximaal 22 graden.
0: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Wel een leuk liedje. Ad Kramer heet hij eigenlijk. Zijn artiestennaam was Mark Winter. En hij is geboren in 1945. De Heilsoldaat in 1974. Een ontzettend leuk liedje wat heel erg opviel in de toenmalige muziek. En het nummer bereikte ook nog eens een nummer 2 in de Veronica Top 40. En dat is nog wel heel bijzonder. Had eigenlijk een nummer 1 niet verdiend, denk ik. In 1977 heeft hij de Konamers gehad, de Gouden Harp. Nou, hij is producent geweest van een heleboel artiesten, waaronder. En dat zijn niet de minste hoor. André van Duin, zangeres zonder naam. Danny Christian, de Deurzakkers. En Guus Meeuwis en Vergant. En Aad Kramer, oftewel Mark Winter, heb ik jarenlang gezien. Elke woensdag, dan was er een soort uitgifte van cd's. Dan kwamen alle pluggers bij elkaar in Loosdrecht. En dan kreeg je als medewerker van de radio een hele race cd's. Dat was toen nog zo echt plastic zakken vol. En dan zul je denken, plastic zakken, Fred, overdrijf je dan een beetje? Nee, letterlijk. Plastic zakken vol. Want ja, weet je, 98% van alle uitgaven is mislukken. Dat is helemaal zo. En nou, misschien een tiende van een procent, dat wordt uiteindelijk een hele grote hit. Zoals Zwoele Zomernachten, die je volgende uur gaat horen. In één keer een knijter wanneer het aan het worden is. En daarvoor heeft Rutger van Barneveld heel veel liedjes uitgebracht. Maar ja, het gaat zoals het gaat. Ja, zit de muziek zo in elkaar. En dat heeft Ad Kramer ook meegemaakt. En die werkte bij een omroepje ook. En daar zat hij ook aan een tafeltje in Loosdrecht ook cd'tjes in ontvangst te nemen. En ik ben wat naar hem toegelopen en even een praatje met hem gemaakt. Vreselijk aardig man. Ad Kramer. En hij is nog steeds op deze planeet. En dit liedje was een enorme hit. Hij heeft nog een aantal liedjes uitgebracht. Maar dit was een enorme, enorme grote hit. Er is zelfs een cd uitgekomen met het beste van Mark Winter. En een verzamelalbum onder de noemer Toppers van Toen. Nou, dat geluid, dat was toen ook al een beetje ouderwets. En het is heerlijk om te horen weer. Ik heb Kino van der Graaf. Ciao, doei, adios. Ik heb Janie, nieuwe single van een dame die ik verder niet ken. Ik hoor hem afgelopen vrijdag, toen dacht ik, oeh, wat een goed liedje, van mij is van mij. En Suzanne Freek, die zijn bij elkaar en die zingen halverwege. Daar begin ik mee.

0: 9.
1: Suzanne Freek, ik ontmoet je halverwege. Vaak was dat wel eens een afspraak. Als je met mensen wilde afspreken, zei ik, ik ontmoet je halverwege op de snelweg. Ach ja. Hoe zit dat met de snelwegen? A2 Utrecht richting Amsterdam. 2 kilometer file tussen Oude Rijn en Leidse Rijn Tunnel. Kom je naar Utrecht rijden vanuit 's-Hertogenbosch tot en met knooppunt Everdingen. Plukjes file, 13 kilometer, alles bij elkaar. Hou er een beetje rekening mee. Dan heb ik de A12 Den Haag richting Utrecht. 5 kilometer file tussen Gouda en Nieuwebrug. En dan de A12, daar is een hoop aan de hand. Vooral Utrecht richting Den Haag. Daar staat 4 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht door een kapotte auto tussen Nieuwebrug en Reewijk. Dus als je naar Den Haag wil rijden, heb je daar een klein probleempje mee. Dan de A27 Almere richting Gorinchem. Want de A27 is voor een groot gedeelte ook afgesloten. Maar de A27 Almere richting Gorinchem. Tussen Hilversum en knooppunt Lunetten op weg naar Utrecht. Bijna 8 kilometer file. Alles bij elkaar aan de A27. De waarschuwing dan nog even voor Utrecht richting Gorinchem. 4 kilometer file tussen Houten en knooppunt Everdingen. En ja, Everdingen zeg ik dan heel duidelijk bij. Want als je de A7 file tussen Houten en knooppunt Everdingen. En ja, Everdingen zeg ik dan heel duidelijk bij. Want als je de A27 op wil. Daar zijn afsluitingen. De A27 is afgesloten tussen Gorinchem en Everdingen. Tot en met 17 juli aanstaande. En Utrecht richting Breda. Daar is ook best onmogelijk. Tussen Everdingen en knooppunt Gorinchem is de weg ook dicht. Wegwerkzaamheden zijn er tot 3 augustus. Hou daar een beetje rekening mee. Hè. Dat zijn op dit moment de belangrijkste files die ik heb te melden. Dus kunnen we lekker door met muziek. Ik vind het een leuke plaat. En ik weet eigenlijk weinig van er. Ik zat toch eens even wat gaan opzoeken over de Janie. Van mij is van mij.
2: Ik ben er stiekem.

Het valt me echt op, deze meid. Ze is 20 jaar, ze komt uit Apeldoorn en ze is doorgebroken min of meer bij de Voice of Holland. Want ze deed mee, maar er was geen stoelendraai. Dus ook mensen hadden zoiets van, het zal allemaal wel, maar ja, dat kan gebeuren. Ze is ook nog eens een keer gekroond tot Miss Teen Gelderland, maar dat is heel lang geleden hoor. Ze heeft dit singeltje uit en ik ben heel benieuwd wat we de komende jaren van haar gaan horen. Janie, erg leuke plaat vind ik dit. Van mij is van mij. Hier is Kido.

Ja, mazzel kun je ook zeggen. Kinderen van de Graten zijn zo. Houdoe heb je in Brabant. In Utrecht zeggen we gewoon daar, denk ik. De gemeente Utrecht, ja, het geld is op. Hè. Die heeft in een brief bekendgemaakt welke sociale initiatieven de komende 4 jaar subsidie krijgen. In totaal is er 15 miljoen euro per jaar vrijgemaakt voor projecten en initiatieven die bijdragen aan een sterke sociale basis. Ja, dat is een heel vage omschrijving. De belangstelling is groter dan het beschikbare budget. Van de 117 aanvragers krijgen er 63 subsidie. En de overige 54 organisaties die grijpen mis. Ook al als ze wel eens eerder subsidie hebben gekregen. Volgens het college bevestigt de kwaliteit van de aanvragen dat Utrecht bruist van die ideeën en initiatieven die bijdragen aan een sterke sociale basis. Nou, het is vandaag gemeenteraad. Ik ben heel benieuwd of er nog over gepraat wordt. Volgens mij is meer het voorstellen van het nieuwe college. Nou, onder de 54 aanvragen die geen subsidie ontvangen vanuit de gemeente, zullen er ook organisaties vallen die voorheen wel subsidie kregen. Ja, zegt de gemeente, wij realiseren ons dat dit ingrijpende gevolgen kan hebben, maar een afwijzing betekent niet dat een activiteit automatisch moet stoppen. Makkelijk gezegd, waarvan moet je dan dat geld vandaan halen? Het college die heeft deze zin toch echt opgeschreven. En ze beloven met de betreffende organisaties om tafel te gaan voor de mogelijkheden en een eventueel alternatief aanbod. Nou, het zijn onder andere ontmoetingsaanbod dingen, zoals maatjesprojecten, buurtnetwerken, inloopvoorzieningen en groepsaanbod. En met de activiteiten wordt naar verwachting jaarlijks 50.000 inwoners en 110.000 vrijwilligers die zo'n 900.000 vrijwilligersuren draaien bereikt. Subsidies zijn voor 2027 tot 2030. Ja, het zijn de magere jaren. En de initiatieven die zijn onder andere thema's als kansrijk opgroeien, opvoeding, talen, digitale vaardigheden. Heel belangrijk. Financiën, sociale contacten, mentale gezondheid en mantelzorg. Ik ben toch benieuwd hoor. Of daar vandaag ook nog wat over gezegd wordt. De subsidies die gegeven worden, die moeten de sociale basis versterken. Je kunt het allemaal nalezen in de Duik. En ik ben toch heel erg benieuwd wat er gaat gebeuren met de 54 organisaties die misgrijpen bij de subsidies. Dat zullen we de komende tijd wel horen. Ja, het is nu de zomerperiode, maar dat ga je natuurlijk weer krijgen als mensen terugkomen van vakantie. En die denken, stik, ik krijg geen subsidie meer met mijn organisatie of stichting. Nou, ik ben benieuwd wat hieruit komt. Nogmaals, het geld is een beetje op en dan krijg je dit soort dingen. Hier is Jurk. Ik zou zo graag. Ja, ik zou zo graag. Ja.

0: Ik heb de heren toen mogen interviewen, lang geleden. En Jeroen van Koningsbrug is tegenwoordig het gezicht van de allergrootste winkelketen. Qua vreten van Nederland. Hè. Ik heb Donnie en Senna. Daarmee gaan we naar het nieuws van 9 uur. Qua vreten, hoe kom ik daar? Dat klinkt weer zo been. Nou ja, we gaan naar het nieuws van 9 uur.
1: Je schudt die slechte smoesen uit je praat.
0: Nou, doe ze nog maar altijd tegen mij. Ik geef een bakje koffie.

0: TikTok, TikTok.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De huizenmarkt koelt verder af, merkt ABN AMRO. Volgens de bank zal het aantal hypotheekaanvragen verder omlaag gaan. Dat ziet ook hypotheekvergelijkingssite De Hypotheker. De rente gaat gestaag omhoog en de huizenprijs lijkt langzaam aan zijn max te zitten. De prijzen gaan nog maar een beetje omhoog. En kopers zitten steeds vaker op het maximale bedrag wat ze kunnen lenen, zien economen van ABN. Alleen bij kopers onder de 25 worden nog veel hypotheken aangevraagd, vaak met hulp van ouders. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 13 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt door raket- en droneaanvallen. Het is een van de zwaarste aanvallen sinds het begin van de oorlog, zegt correspondent Christian Pauwen.
3: Rusland houdt steeds vol dat ze alleen militaire doelen bestoken, maar ook nu is weer duidelijk hoeveel burgerdoelen worden geraakt. En we zien ook dat het aantal burgerslachtoffers bij dit soort aanvallen steeds verder toeneemt. Het aantal slachtoffers per maand ook steeds verder toeneemt.
2: Ook in andere Oekraïnse steden zijn explosies gemeld. In een ziekenhuis in het noorden van Duitsland heeft vanochtend een grote brand gewoed. 2 patiënten zijn omgekomen en minstens 34 anderen raakten gewond. Het vuur ontstond in een patiëntenkamer. Hoe de brand kon ontstaan is nog niet bekend. En een nieuwe app van het Maastricht UMC kan door middel van spraakberichten een longaanval bij astma- en COPD-patiënten zien aankomen. Bij zo'n aanval kan iemand het heel benauwd krijgen en meer of taaier slijm krijgen. De app kan levens redden, zegt deze arts.
4: Hoe eerder je erbij bent, hoe meer schade je kan voorkomen. Gaat de schade om schade in je longen zelf. Maar ook bijvoorbeeld ziekenhuisopnames. En zelfs om te voorkomen dat mensen komen te overlijden.
2: De app is nog wel in ontwikkeling. Het weer nog, bewolkt en mogelijk wat regen. Vanmiddag breekt de zon dan vaker door. Door een noordwestenwind is het wel wat fris. 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Samantha Steenwijk en Wesley Bronckhorst. En nee, maar ja, wij zijn eruit met Nederland. Gisteren die wedstrijd van Engeland gezien. Oh, wat een mooi doelpunt. En ik zat gisteren, ja, vraag me niet waarom, het hele debat te bekijken over de landbouwperikelen in Nederland. En toen dacht ik om een uur of half twaalf, weet je wat, ik kijk nog even een stukje voetbal. Heb ik België twee keer zien scoren in de eindfase tegen Senegal. Dat was spannend. Oh, man, oh, man, oh, man. Ja, het is leuk als je ervan houdt. Ik ben nooit een hele grote voetbalfanaat geweest, maar als ik het zie, dan kan ik het ook zien aankomen. En ik zag dat doelpunt aankomen van België binnen twee minuten. Toen dacht ik, zo, wat een bijzonder spel. Kan het toch ook zijn en mooi ook wel. Hè? Even kijken naar het spel op de snelwegen. Laten we dat eens even doen. Ja, er is van alles en nog wat aan de hand, maar het valt op zich wel reuze mee. Als je in Utrecht komt rijden, ik blijf het maar zeggen, 11 kilometer file met plukjes tot en met knooppunt Everdingen. Hou daar een beetje rekening mee. Hè. Dan de A12 Den Haag richting Utrecht. 6 kilometer file tussen Bodegraven en Woerden. En de andere kant op de A27 langs Overvecht. 5 kilometer file tussen Hilversum en Bilthoven. En dan hebben we eigenlijk zo'n beetje alle grote files wel gehad. Mensen, voor de rest valt het allemaal reuze mee. Het is echt wel bewolkt en winderig op dit moment in Utrecht. Maar dat gaat vanmiddag weer opknappen, hoor. Dat hoor je straks ook in het weeroverzicht. Is een Ferry de Lits en Jack en Baco in Monaco. Ik moet er even niet aan denken. Ik neem een pakje koffie nog even, hoor.

Paco in Monaco en een balikluiver voor u. Dat voor u is het nieuwe programma van het college van BMW. Vandaag worden de wethouders officieel benoemd. Het nieuwe college van burgemeester en wethouders die gaat vandaag benoemd worden in de gemeenteraad. Je kunt het allemaal meekijken. 10 over 10 moet ik zeggen. Ik wou zeggen 10 over 10. De livestream die gaat dan een beetje aan. En dan is er een kennismaking met de kandidaat, oftewel de zittende wethouders die je nu al misschien kent. Linda Voortman, Suzanne Schilderman en Dennis de Vries. En Julia Klein-Rensing, Afke Groen, Brahim Abid, die ze uit Amsterdam hebben geïmporteerd. En Matthijs Sino, dat zijn de nieuwe kandidaten. Ik zeg het oneerbiedig, maar Brahim Abid heeft ook gezegd, en ik heb je dat van de week laten horen. Ja, ik heb een hele binding met Utrecht, hoor. Ik heb mijn vrouw daar ontmoet. En een heleboel mensen moesten er ook om lachen. En ik eigenlijk ook wel. Maar dat zegt natuurlijk niks. Ja, er is een heleboel in Amsterdam over gezegd. Over die man die had het wethouderschap in Utrecht blijkbaar in zijn hoofd. Terwijl hij ook andere dingen had afgesproken. Maar hij komt dus naar Utrecht. En of hij ook al in Utrecht gaat wonen of al woont, is vers 2. Misschien moet hij elke dag weer terug met de trein richting Amsterdam. Dat is vaker gebeurd, hoor. Het is niet om heel flauw te zijn. Maar nou goed, alle nieuwe wethouders hartelijk gefeliciteerd als jullie zijn geïnstalleerd. Dat duurt nog even. Dat wordt officieel gedaan. En GroenLinks, PvdA en D66, dat zijn de twee partijen die de stadsregering gaan vormen. Die hebben en dat zijn ook de wethouders die ze naar voren hebben geschoven. Daar hoef je niet per se voor in een partij te zitten, hoor. Maar dat is wel het geval met al deze kandidaten. Die hebben voor de komende 4 jaar het coalitieakkoord. En dan begon ik met de balikluiver voor u gekozen. En ze hebben dat afgesloten en dat voor u hebben ze een beetje gejat natuurlijk. Wat langzamerhand een symbool geworden is van de stad Utrecht. Van de supporters van FC Utrecht. En trouwens mensen en studenten die brullen dat ook in Tivoli. En er wordt tegenwoordig tegen artiesten gezegd, ze boeien je niet uit. Dat is een verwelkoming als mensen gaan lopen roepen in Tivoli, Vredenburg en bij andere zaken. Leuke eigenlijk, maar goed. Terug naar de politiek. Mensen zijn er blij mee, mensen zijn er niet blij mee. Laten we blij zijn dat we in een democratie wonen. En ik ben ook niet zo blij met persoonlijk, hoor, met de twee partijen die de stadsregering gaan vormen. Maar ze doen het maar. En die mensen die zijn hard nodig. En ik ben blij dat we een grote ploeg weer bereid hebben gevonden om de komende 4 jaar de stad Utrecht te besturen. Ik ben er altijd kritisch op, maar dat mag. Hè. Je hoeft het niet met elkaar eens te zijn. Je mag ook van mening verschillen. Dat is gelukkig het mooie wat we in Nederland hebben met ons democratisch systeem, zeg ik altijd maar. Het is niet ideaal, maar het is het beste wat je kunt bedenken. Ik heb gesproken. 9:45 kun je gaan kijken naar de kennismaking met de kandidaten. En nogmaals, ik ben het vaak totaal niet met deze mensen eens. Maar ja, dat hoor je en zie je wel vaker. Dat wordt ook veel geschreven op de pagina van de gemeente Utrecht. Maar ja, je kunt ook een partij oprichten en opnieuw bij de volgende verkiezingen proberen mee te doen. Het is zo dat deze twee partijen dus met een hele kleine meerderheid de stad gaan regeren. En afgelopen zaterdag was de fractievoorzitter van GroenLinks, PvdA, oftewel Pro, aanwezig bij de talkshow hier in de Slagstraat. En dan liet hij duidelijk weten tegen twee

Bram van der Ven. En als we gaan vorige week nog in de studio bij onze Kevin en bij Suzanne. En wat was die enthousiast toen die hoorde dat hij de bingo schijf had. Hartstikke leuk. Morgen hoor je wie of wat de nieuwe bingo schijf in handen krijgt.

0: Oh, Magras, Magras. Kun je het nog herinneren, André van Duin. En het ongelooflijk succesvolle Talentenzee in de lucht. Nou, het is de afgelopen jaren weer nieuw leven ingeblazen. Met onder andere Gerard Joling. 3-2-1 en gaan een meter zo geschans. En een krakkemikkig bootje of een voertuigje. Nou, dat gaat in Utrecht gedaan worden. Aankomende zaterdag 8 augustus. Daarom ga ik dat nu al aanjagen. Want ja, als je mee wilt doen, dan zul je toch echt wel zo'n ding in elkaar moeten timmeren. En er is een editie vorig jaar geweest bij Beton T. En Beton T, dat kun je vinden bij de Europalaan en de Koningin Wilhelminalaan. Daar zit de Beton T. En die hebben allerlei leuke initiatieven. En je mag meedoen. Ligt er bij jou thuis een paar wielen en een plank. Als je daar een voertuigje van knutselt, dan doe je al mee. En je kunt denken aan skelters, rolstoelen of fietsen. Alles is mogelijk. Zolang het maar geen motor heeft en het zelf voortbeweegt. En je kunt meedoen dan aan Talentenzee in de lucht. Maar dan bij Beton T in Utrecht op 8 augustus. We hebben de schans hoger gemaakt dan vorig jaar. Daarna parkeer je voertuig en luid je vliegersvlucht de bel. Dus je gaat niet het water in. Dat weet ik dan wel, volgens mij. Ik kijk nog even op het kaartje. Nee, ja, dat hadden ze dan aan de kanaalweg moeten doen. Maar dat gaat denk ik niet gebeuren, eerlijk gezegd. Wil je meedoen? En iedereen mag meedoen, hoe oud je ook bent. Als je altijd al hebt willen meedoen daaraan, kun je je inschrijven. En er is informatie te vinden. Het evenement is van 2 tot 11 uur bij Beton T aan de Koningin Wilhelminalaan 4. Dat zit nogmaals om de hoek bij de Europalaan. Het ticket kost €15. 8 augustus aanstaande. Dus je moet nu gaan timmeren en hakken en zagen als je zo'n ding in elkaar wilt douwen. En je kunt een ticketje kopen om mee te doen. €15 kost het. En de vechtclub.nl, daar kun je alle informatie vinden. Beton, Talentenzee in de lucht, heet het officieel. En ja, het legendarische tv-programma was natuurlijk leuk. Hè? Nou ja, er is ook van alles aan de hand daar nog hoor. Op 8 augustus, creativiteit, spektakel, muziek, snacks, prijzen voor de snelste en mooiste en meest briljante creaties. En nogmaals, je gaat niet het water in, maar je mag wel een bel aftikken. En er staat ook bij, naar die schans moet je je spulletjes maar zien te parkeren. Hoe dat nou precies gaat, weet ik eigenlijk niet. Maar je kunt het allemaal nalezen op vechtclub.nl. Vechtclub.nl. En daar kun je zien hoe je mee kunt doen. En als je creatief bent, kun je dan zo'n apparaat in elkaar tikken. Ja, als dat altijd je droom geweest is, dan zou ik er zeker mee doen. Als je een beetje tijd hebt. Ik begon al met mijn gras. Weet je dat toch? Was de kampioenschap achteruit rijden met de caravan. Dat was legendarisch. En toen dacht ik bij André van Duin, bij mezelf, ja, ik kan elk liedje instarten, want van hem is alles leuk. Maar toen dacht ik, ja, dit nummer hoor je eigenlijk weinig en je luistert naar Bingo FM. Laten we dan met André van Duin maar gaan bingoen.
1: Ik ben een gokker, mijn naam is Hein. Ik koop altijd loodjes per dozijn. Aan alle spelletjes doe ik mee, van kranten, radio en tv. En in mijn stamkroeg op de hoek, daar breng ik menig uurtje zoek met bingo.
2: En bingo!
1: Een vaste plaatsje heb ik daar, een kruk op het hoekje van de bar. Om 8 uur gaat het spel van start, de prijzen liggen op het biljart. De bingo

0: wint. Mijn nummers vallen stuk voor stuk. Ik moet gaan binnen, ik heb geluk. Mijn kaart is nu al bijna vol. Mijn hart, het slaat er van op hol. Jammer, maar zo is het spel. Alleen vervelend is het wel. Ik koop weer nieuwe bingo-kaarten. Te winnen zijn twee mokka-taarten. Hij gaat lekker, ik ga zo door. Nog maar één nummer en ik hoor...
1: Bingo!
0: Nee, hè?
1: Bingo!
0: Zelfde vent weer van daarnet. Nou vindt hij weer een autopet. Twee nieuwe kaarten, nieuwe ronde. Mijn geld vliegt weg, het is eigenlijk zonde. Alhoewel, je kansen keren. Als je het maar blijft proberen.
1: Bingo!
0: Alweer diezelfde vent. Wanneer ben ik nou eens wat? Ik ben nu haast niet meer te houden. Straks ga ik die vent zijn bek verbouwen. Eerst nog 20 kaarten kopen. De prijs kan mij dan niet ontlopen. De nummers vallen nu in geroepen. Ik haal vast adem om te roepen.

0: onderwijs. De hele zaak geef ik te drinken. En aan alle kanten hoor je klinken.
1: Ik gelijk dit rondje dan met u afrekenen. Dat is 135 gulden drank.
0: Eindelijk heb ik er wat gewonnen. Maar waar ben ik eigenlijk aan begonnen? Ik heb een prijs, een vingerplant. Maar één ding zit me toch niet lekker, want om die te winnen, niet normaal, dat kostte mij een kapitaal. Ik lijk wel gek. Ik had wel 40 van die vingerplanten kunnen kopen voor al dat geld. Waar ben ik mee bezig met die bingo? Ik doe er nooit meer aan mee. Ik ga naar huis toe. Bekijk het met je bingo. Goedenavond.
1: Ja, mag ik dan wel die ruit nog even met u afrekenen, hè?

0: Leuk liedje hoor, Tinto de Verano. Ai, ai, ai, Joey Nicolai. Hier is Claude met Palais Français. Spreek u Frans? Nee, Nederlands. We gaan het nieuws horen.
1: Als de aarde niet
0: draait. Maar zo bij je terug, hè, met weer een

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
3: Bingo FM met het regio nieuws.
4: Goedemorgen. De Utrechtse politie heeft een man opgepakt die meerdere vrouwen heeft lastiggevallen en mishandeld in de stad. Het gaat om een 28-jarige inwoner van Purmerend. Vorige week werden vrouwen 's nachts lastiggevallen op de Amsterdamse straatweg. Zij wisten te ontkomen. Dat lukte een andere vrouw niet op het Van Beuningenplein. Ze werd daar mishandeld. De verdachte zit nog vast. De meeste gemeenten in de provincie Utrecht halen niet het doel om statushouders aan woonruimte te helpen. Baarn, Woudenberg, Veenendaal, Montfoort, Woerden en de Ronde Venen lukt het wel. De rest dus niet, met Amersfoort als uitschieter. Die loopt 222 plekken achter, Utrecht 150. Daardoor blijven asielcentra bezet en loopt de opvang verder vast. De Catharijnensingel gaat na de zomer toch dicht voor autoverkeer. Dat heeft de rechter bepaald in hoger beroep. De zaak was aangespannen door ondernemers die zeggen er last van te hebben. De gemeente wil juist dat er minder auto's door de binnenstad rijden. Je kunt straks alleen nog met de auto over de Catharijnensingel als je een ontheffing hebt. Het aantal huisartsbezoeken door hitte is flink gestegen. Dat zegt het Nivel in Utrecht. Vorige week was het aantal patiënten in de wachtkamer 2 keer zoveel als een week eerder. Vooral kinderen en ouderen hadden last van uitdroging, duizeligheid en hoofdpijn. Het weer, vandaag geen hitte, nu nog zon, maar in de loop van de dag meer bewolking en kans op wat regen. En het wordt vanmiddag maximaal 22 graden.
3: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

0: schat, ik ben oké.
1: Okay. Ja, meester, zijn schat, ik ben oké. Okay. Het is een nieuwe maand. Hè. Je kunt ja, sinds deze maand niet meer zomaar vragen. Ik wil een laadpaal. Er is per 1 juli een soort van stroomtekort in Utrecht. En daar heb je nu mee te maken. Dus je komt op een wachtlijst. Ik ga je dat straks vertellen. Kijk eens naar buiten. Ja, het is allemaal bewolkt. En dat houden we niet de hele dag zo hoor. Het gaat vanmiddag wel weer zonniger worden. En we gaan ongeveer de 21 graden aantikken. En dat is althans de verwachting op dit moment. Een vrij matige tot krachtige noordwestenwind. 4 wordt er voorspeld bij ons in Utrecht. En af en toe een buitje. Het zou zomaar eens kunnen. Ik kijk even naar de files. Het is nog steeds niet echt heel erg druk hoor. Op de A2, als je naar Utrecht komt rijden, tot en met Knopen Deveningen, 8 kilometer file. En de A7, oh ja, Den Haag Utrecht ook nog even mee. A12, 7 kilometer file op weg naar Utrecht tussen Gouda en Nieuwebrug. A27, de andere kant op, zeg ik altijd maar, tussen Bilthoven en Knopen Lunette langs Overvecht. Daar staat 6 kilometer file. En dan de A28, die komt net oppiepen Amersfoort richting Utrecht. 3 kilometer file tussen afrit Den Dolder en Utrecht. Gaat straks over die stroomtekorten en die laadpalen hebben. Eerst Jamie van Kempen, het is de liefde. Vincent.

0: Nou in.
1: Jamie Verkempen en het is de liefde. Morgen begint de Tour de France. Je m'appelle Ferdinand.
2: Je m'appelle France.
1: Nou, kijk eens aan.
3: Hey, Fransie, stop nou eens met bumper.
1: Hey, Fransie Duits.

Rutger van Barneveld en Zwoele Zomerachter. Wie zich tijdens de tropische dagen heeft afgevraagd of er nog een airco aangesloten kan worden en of dat een optie is. Nou, dat past op de aansluiting die de meeste mensen hebben. Dat moet geen probleem zijn. Maar sinds gisteren is er een aansluitstoppen. Dat weet je waarschijnlijk wel of dat weet je niet. Stedin die is de afgelopen tijd overspoeld geraakt met aanvragen voor mensen die nog snel een laadpaal of een warmtepomp wilden. En daarvoor moest de meterkast worden uitgebreid. Vanaf gisteren is dat gewoon niet meer mogelijk. Vanaf dan, en dat is nu, geldt voor een groot deel van de provincie Utrecht een totale aansluitstop. En tot wanneer is niet helemaal duidelijk. Vorig jaar is het aangekondigd en per gisteren is er voor kleinverbruikers en huishoudens dus een aansluitstop. En dat is toch wel een dingetje, hoor. Het leidde tot een stortvloed aan nieuwe aanvragen bij netbeheerder Stedin die stroom naar de voordeur brengt. Dat weet je waarschijnlijk wel. En in één keer waren er 1780 aanvragen in een week. En dat is toch helemaal bijzonder. Wie zich nu meldt, die komt op een wachtlijst. Er komt ooit alweer een einde, wordt er gezegd aan de pauze, maar we durven niet te zeggen wanneer dat is. Tot die tijd kun je wel gewoon inschrijven. Check je stroomaansluiting en kijken of iets mogelijk is aan de uitbreiding van de meterkast. Dat kan soms per plaats verschillen. En er wordt gezegd, als we ergens ruimte vinden, ja, ik maak geen grapje. Als we ergens ruimte vinden op het net, kan het zijn dat in een deel van de regio er op een gegeven moment weer iets mogelijk is, aldus een woordvoerder. Al is dat in de gebieden met hele zware industrie soms makkelijk, omdat we dan afspraken kunnen maken. Maar dat type bedrijvigheid is in Utrecht helaas minder aanwezig. Nou, het is toch een ding. De pauzeknop geldt voor aansluitingen en uitbreidingen voor bijvoorbeeld onze stad en ook een heel aantal gemeenten rondom Utrecht heen. Het gaat om, het zijn bijna alle gemeenten. Bunnik, De Bilt, Zeist, De Ronde, Venen, Houten, IJsselstein, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Stichtsgevecht, Utrecht, Zeuvelrug, Wijk, Bedustede en Woerden. En voor de 35.000 nieuwe te bouwen woningen in Utrecht is de aansluiting wel gegarandeerd, blijkbaar. Nou, Stedin heeft een lijst gepubliceerd van projecten die in aanmerking komen, mits de bouw uiterlijk op 1 april 2029 van start gaat. Wie had het ooit gedacht, hè, dat er een stroomtekort zou ontstaan? Maar ja, het is zo en het is wat het is. En we hebben er rekening mee te houden. Dus sinds gisteren kun je niet meer zomaar een aanvraag doen. Ja, je kunt wel een aanvraag doen, maar dan kom je op een wachtlijst. Hier is het goede doel in België. We lijken niet op België, maar het is wel een beetje een bananenrepubliek verhaal. Vind je niet?

tribuut aan België gisteren in de eindfase. Ik zat te kijken, het was, wat was het, 11:30. En ze scoorden in één keer 2 doelpunten binnen 5 minuten tegen Senegal. En de Senegalezen die waren teleurgesteld, dat kan ik me ook wel voorstellen. Ja, dat heb je nou even met voetballen. En België heeft gewonnen, die is gewoon door. Hartstikke leuk. Toen dacht ik, weet je wat, draai gewoon even België. Zat je zo laat nog te kijken, Fred? Ja, ik werd helemaal meegesleept. Ja, ik dacht op een gegeven moment bij die verlenging, ik kan er niet naar kijken. Ik hou er niet van verlenging. En sinds deze week penalties, ik ben er helemaal klaar mee. Maar goed, ik geef geen penalty aan John Schaaf. Die gaat leuke liedjes voor je draaien tot 12 uur. Die gaat daarna plaatsmaken voor onze Henry. Dan is zo onze eigen Lawrence hier en Kevin weer met de middagshow. Ik heb nog één liedje voor je. Het is een cover, het is een liedje uit de jaren 70. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. En Angelito deed hem opnieuw. Ik geloof in februari of april of mei. Ja, dit is ultiem. Zo'n liedje waar je blij van wordt. Ik wens je een hele fijne donderdag. Morgen ben ik er weer. En doe maar even mee met Parampampam, Angelito.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De huizenmarkt koelt verder af, merkt ABN AMRO. Volgens de bank zal het aantal hypotheekaanvragen verder omlaag gaan. Dat ziet ook hypotheekvergelijkingssite Hypotheker. De rente gaat gestaag omhoog en de huizenprijs lijkt langzaam aan zijn max te zitten. De prijzen gaan nog maar een beetje omhoog. Kopers zitten steeds vaker op het maximale bedrag wat ze kunnen lenen, zien de economen van ABN. Alleen bij kopers onder de 25 worden nog veel hypotheken aangevraagd, vaak met de hulp van ouders. Van alle fietsers van 12 jaar en ouder heeft 43% een elektrische fiets, blijkt uit onderzoek van het RIVM. 5 jaar geleden was dat nog 29%. Vooral kinderen en jongeren rijden vaker elektrisch. Een kwart van hen heeft een fatbike. De jongeren gebruiken hun e-bike vooral om naar school te gaan, omdat het vaak sneller is. Voor korte afstanden zeggen ze liever een gewone fiets te pakken. Het RIVM maakt zich zorgen over de populariteit van de elektrische fiets. Jongeren bewegen al weinig en door het gebruik van e-bikes wordt dat mogelijk nog minder. De Tweede Kamer praat vandaag over kernenergie en plannen voor nieuwe kerncentrales in Groningen of Zeeland. 1,5 maand geleden werd bekend dat 2 locaties in de Eemshaven en 1 locatie in Terneuzen nog in beeld zijn. Niet alle omwonenden zitten daarop te wachten. 2 bussen met actievoerders zijn vanuit Groningen naar Den Haag gereden. Ze wonen straks het debat bij over de mogelijke komst van de kerncentrales. In het zuiden van Frankrijk is al zeker 1000 hectare natuurgebied verwoest. Ongeveer 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de branden aan de Middellandse zeekust. Het gebied is erg droog vanwege de hitte van de laatste tijd. De vlammen worden aangewakkerd door de harde wind. Het weer hier bewolkt met mogelijk wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Morgen in het noordoosten 's ochtends nog buien. En verder is het droog bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Schaap met John Schaap.

Het zonnetje is achter de wolken. Er staat ook een fris windje buiten. Ach, morgen komt dat allemaal goed. Dan krijgt de zon de ruimte. Het is al laat, toch? Dat valt mee. Het is 5:05. Raccoon gaat...

je laatste jas, die heeft geen zakken. Je kan niets meenemen. De nieuwe single van Stef Ekkel. De klok die tikt maar door. Ja, daarom blijf ik niet stilstaan. Ik ga snel Marten Moreiro draaien.

zij stonden Nick en Simon tot het duo uit elkaar ging. Alles overwinnen. Dit is Bingo FM. Gezellig dat je luistert op deze, ja, toch wat grijze morgen. Draai ik straks Lange Frans en Baas B met een hitmedley. Na deze hit van

0: Dit is het land van Pim Fortuyn
1: en Volkert van der G.
0: Het land van Lange Frans
1: en Baas B.

0: Kom uit het land met de meeste culturen per vierkante meter.
1: Maar men is bang om bij de buren te gaan eten.
0: En integratie is een schitterend woord.
1: Maar shit, het is fucking bitter wanneer niemand het hoort.
0: Ik deel mijn land met Turken en Marokkanen.
1: Antillianen, Molukkers en Surinamers.
0: Het land waar we samen veel te veel opkroppen.
1: En wereldwijd gerepresent zijn door Harry Potter.
0: Het land waar apartheid internationaal.
1: Het meest bekende woord is uit de Nederlandse taal.
0: Kom uit het land dat tikt als een tijdbom.
1: Het land dat eet om 6 uur en ook nog eens op tijd komt.
0: Dit is het land waar ik zal overwinnen aan het einde.
1: Totdat je deze meezingt aan de arenalijnen.
0: En tot die tijd zal ik schijnen, ik heb mijn hart verpand.
1: Dit is voor Nederland. Baas B
0: en Lange Frans.

0: tijd voor gezelligheid. Ja. Dries Wolfink checkt vanmorgen in bij Bingo FM. Hij gaat naar, je raadt het nooit, de Costa Hollanda.
1: Ik ben

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemorgen. In de provincie zijn steeds meer vakantiewoningen. Cijfers van het kadaster laten een stijging zien dat er nu 5000 zijn, 400 meer dan vorig jaar. Toch is Utrecht landelijk gezien een kleine speler. Alleen Flevoland en Groningen hebben minder vakantiehuisjes. Het aantal parken bleef met 140 gelijk in Utrecht, terwijl er in veel andere provincies vakantieparken bijkwamen. De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft de meeste vakantieparken. De politie heeft een man opgepakt die vrouwen heeft lastiggevallen en mishandeld in Utrecht. Het gaat om een 28-jarige inwoner van Purmerend. Vorige week werden meerdere vrouwen 's nachts lastiggevallen op de Amsterdamse straatweg. Zij wisten te ontkomen. Dat lukte een andere vrouw niet op het Van Beuningenplein en zij werd mishandeld. De verdachte zit nog vast. Het aantal huisartsbezoeken door hitte is flink gestegen, zegt het Nivel in Utrecht. Vorige week was het aantal patiënten in de wachtkamer 2 keer zoveel als een week eerder. Vooral kinderen en ouderen hadden last van uitdroging, duizeligheid en hoofdpijn. De BOVAG waarschuwt automobilisten om goed voorbereid op zomervakantie te gaan. 3% van de Nederlanders rijdt nu nog met winterbanden. En dat is slecht voor die banden. Die geven minder grip en een langere remweg. Het is niet verboden om op winterbanden door te rijden. Door extreme warmte kunnen auto's ook sneller oververhit raken en accu's kapot gaan. Het weer dan. Vandaag geen hitte, steeds meer bewolking en later kans op regen. Het wordt maximaal 22 graden.
0: Schaap, met John Schaap.

Zij heet morgen. Ja, precies. Goedemorgen. Laten we er een bakootje op nemen. Geniet bij Drie met Maten, anders krijg je een heel apart gevoel van binnen. Daar weet Corrie Konings alles van. Sterker nog, ze maakt haar grootste hit.

In de vorige eeuw, ik heb het over 1993... presenteerde Caroline Tens op de Nederlandse televisie een programma dat heette Het Spijt Me. Mensen kwamen weer dichter bij elkaar na een ruzie. De TV-tune, gezongen door Anita Meijer, ga ik voor je draaien na deze.

honderdduizenden kijkers had Caroline Tensen wekelijks met het programma Het Spijt Me. Soms vielen mensen elkaar weer in de armen, huilend. Zakdoeken waren niet aan te slepen. En op andere momenten werd de deur...

0: Ziggo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een grootschalig onderzoek naar drogeerverkrachtingen zijn meer dan 150 slachtoffers en daders geïdentificeerd, meldt de Europese politiedienst Europol. Bij deze vorm van misbruik worden slachtoffers gedrogeerd, waarna ze aangerand of verkracht worden. Europol heeft niet bekendgemaakt hoe de verdeling is tussen de 156 geïdentificeerde slachtoffers en daders. Wel meldt de dienst dat er ook 4 nieuwe online gemeenschappen zijn ontdekt waar vrouwenhaat wordt verheerlijkt. De man die ervan wordt verdacht 6 mensen te hebben doodgeschoten bij een jeugdinstelling in Stade in Noord-Duitsland zou de aanslag hebben gepland. Dat schrijft de regionale omroep NDR op basis van eigen onderzoek. Een week voor de aanslag zou de verdachte voor €4.000 een wapen hebben gekocht in Berlijn. De verdachte is de vader van een kind dat in de jeugdinstelling is opgenomen. Er liep een zaak over de voogdij van de baby. Die was volgens Duitse media uit huis geplaatst en had medische hulp nodig. Van alle fietsers van 12 jaar en ouder heeft 43% een elektrische fiets, blijkt uit onderzoek van het RIVM. 5 jaar geleden was dat nog 29%. Vooral kinderen en jongeren rijden vaker elektrisch. Een kwart van hen heeft een fatbike. De jongeren gebruiken hun e-bike vooral om naar school te gaan, omdat dat vaak sneller is. Voor korte afstanden zeggen ze liever een gewone fiets te pakken. Het RIVM maakt zich zorgen over de populariteit van de elektrische fiets. Jongeren bewegen al weinig en door het gebruik van e-bikes wordt dat mogelijk nog minder. In het zuiden van Frankrijk is al zeker 1000 hectare natuurgebied verwoest. Ongeveer 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de branden aan de Middellandse zeekust. Het gebied is erg droog vanwege de hitte van de laatste tijd. De vlammen worden aangewakkerd door de harde wind. Het weer bewolkt en er trekt een gebied met regen over het land. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Dit was het NOS Journaal.
2: Schaap met John Schaap.

provincie voor Antoinette die aan het werk is in haar kapsalon. En morgen zelfs de moeite neemt om mijn bruid mooi te maken. Ontzettend lief van je. Ja, dan sta ik daarnaast met mijn lange haar. Misschien dat ik straks met DJ nog wel even langsrijd bij je. Zodat de schaar in ons haar gezet kan worden.

0: Ja, dit is zo'n liedje dat in de top 40 stond in mijn jeugd. Doris Day. En andere stukken waren ook heel leuk van Doe Maar. En Mick Arendt draaide ik voor je met Sweet Caroline. En dit is een hele mooie van Martijn Fischer en Mathieu.
1: Ik heb hier een brief voor mijn moeder. Die hoog in de hemel is.

0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
1: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
3: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
4: Bingo FM met het regio nieuws.
5: Goedemorgen. In de provincie zijn steeds meer vakantiewoningen. Cijfers van het kadaster laten een stijging zien dat er nu 5000 zijn, 400 meer dan vorig jaar. Toch is Utrecht landelijk gezien een kleine speler. Alleen Flevoland en Groningen hebben minder vakantiehuisjes. Het aantal parken bleef met 140 gelijk in Utrecht, terwijl er in veel andere provincies vakantieparken bijkwamen. De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft de meeste vakantieparken. De politie heeft een man opgepakt die vrouwen heeft lastiggevallen en mishandeld in Utrecht. Het gaat om een 28-jarige inwoner van Purmerend. Vorige week werden meerdere vrouwen 's nachts lastiggevallen op de Amsterdamse straatweg. Zij wisten te ontkomen. Dat lukte een andere vrouw niet op het Van Beuningenplein en zij werd mishandeld. De verdachte zit nog vast. Het aantal huisartsbezoeken door hitte is flink gestegen, zegt het Nivel in Utrecht. Vorige week was het aantal patiënten in de wachtkamer 2 keer zoveel als een week eerder. Vooral kinderen en ouderen hadden last van uitdroging, duizeligheid en hoofdpijn. De BOVAG waarschuwt automobilisten om goed voorbereid op zomervakantie te gaan. 3% van de Nederlanders rijdt nu nog met winterbanden. En dat is slecht voor die banden. Die geven minder grip en een langere remweg. Het is niet verboden om op winterbanden door te rijden. Door extreme warmte kunnen auto's ook sneller oververhit raken en accu's kapot gaan. Het weer dan. Vandaag geen hitte, steeds meer bewolking en later kans op regen. Het wordt maximaal 22 graden.
0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
1: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
3: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
6: Schaap met John Schaap.

Alleen de jongens. Ik kan het niet meer halen. 2, 3, 4. En alleen de meisjes. 1, 2, 3, 4. Dat is beter, hè? Dat is beter. Nog een keer. En dan om de beurt. Eerst de jongens, dan de meisjes. Even wachten.

0: hier wel een beetje honger te krijgen. Monique Smit en Tim Duisma, een zomeravond met jou. Ja, ik blijf hier nog even hangen, dan doe ik even een kopje thee mee. Gandame draai ik ook voor je met Jij bent een wonder, een wereldwonder nog wel. Dit was Schaap van vanmorgen. Zo meteen een fijne lunch met Harry Verwoerd. En geniet van de programma's van alle collega's hier op Bingo FM. Ik ben er morgenochtend weer.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Asielzoekers zijn niet vaker betrokken bij misdrijven dan anderen. Dat blijkt uit onderzoek van het WODC, het Kennisinstituut voor de Rechtsstaat. 3% van de ruim 112.000 asielzoekers in Nederland was vorig jaar betrokken bij een misdrijf. Meestal gaat het om winkeldiefstal. Het percentage is al een aantal jaren stabiel, zegt het WODC. Volgens het instituut bestaat in de samenleving het beeld dat asielzoekers veel criminaliteit plegen, maar dat klopt niet. Er is wel een kleine stijging zichtbaar bij het aantal alleenstaande minderjarige asielzoekers dat betrokken is bij een misdrijf. Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot 17. Ook zijn er tientallen gewonden, onder wie kinderen. Er werden ballistische raketten en drones afgeschoten. Door de aanvallen vloog een hotel in brand en stortte een flatgebouw in. Hulpverleners zoeken nog naar mensen onder het puin. Polen stuurde vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht in om het eigen luchtruim te bewaken. In Thailand is een jongen van 11 met een auto ingereden op een groep monniken. 8 monniken kwamen om het leven, 14 raakten gewond. De groep van 35 monniken was net begonnen aan een pelgrimstocht naar het noordoosten van het land. Toen ze langs een weg liepen, werden ze aangereden. Volgens de oma van de 11-jarige jongen heeft hij een beperking en had hij de auto stiekem meegenomen. Hij is aangehouden. Steeds meer Amerikaanse goede doelen verplaatsen hun hoofdkantoor naar Nederland, schrijft de Telegraaf. Het gaat vooral om doelen die zich bezighouden met het klimaat en gendergelijkheid. De regering van president Trump schrapt geregeld hun fiscale voordelen of financiering. Het weer bewolkt en er trekt een gebied met regen over het land. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Morgen in het noordoosten 's ochtends nog buien. Verder blijft het droog en wordt het maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Lekkere bingo schrijven we deze week. Bram van der Ven en Als we gaan. En daarvoor hadden we trouwens nog de uitslovers met Samuel Welter en de bankzitters. Nou, uitsloven doen we ons eigen niet. We gaan gewoon lekkere platen voor je draaien. En dat doen we 24 uur per dag, 7 dagen in de week.

0: Oh yeah, lekker Mike Pedersen, dat doe jij. Is maar even dat je het weet. We gaan naar het regennieuws en dat doen we samen met Henk Wijngaard.
1: Het zwarte asfalt glijdt onder mij door. En als de nacht valt, volg ik zijn

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemiddag. De tandarts die vorige week gewond raakte bij een steekpartij in haar praktijk aan de Bartoklaan is buiten levensgevaar. Ze herstelt naar omstandigheden goed, maar het steekincident had grote impact op het slachtoffer, haar naaste en het team, staat in een verklaring van de praktijk. De verdachte zit nog vast. Wanneer de tandarts haar werk hervat, is nog niet duidelijk. De BOVAG waarschuwt automobilisten om goed voorbereid op zomervakantie te gaan. 3% van de Nederlanders rijdt nu nog met winterbanden. Daardoor hebben banden minder grip en is de remweg langer. Het is niet verboden om langer op winterbanden door te rijden. Het kost ook wel meer brandstof. Door extreme warmte kunnen auto's sneller oververhit raken en accu's kapot gaan. Utrecht Centraal staat nog altijd hoog op de lijst van treinstoringen. Dat blijkt uit een analyse uit de eerste 6 maanden van het jaar. Toch lijkt het treinverkeer bij Utrecht wel iets betrouwbaarder te zijn geworden. De meeste incidenten waren op 5 januari door het winterweer. Treinen vielen toen 16 uur uit op Utrecht Centraal. Het waterschap weet morgen of zwemwater in de regio weer veilig is. Door de hevige regenval van afgelopen weekend werd een negatief zwemadvies gegeven voor delen van Utrecht, De Bilt, De Ronde Venen en Stichtse Vecht. Rioolwater was in oppervlaktewater terechtgekomen met het risico op virussen en bacteriën. Dan nog het weer, bewolking en kans op regen. Het wordt maximaal 22 graden vanmiddag.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

André Hazes en zo heb ik het nooit bedoeld. Soms zijn er wel eens situaties in je leven dat je denkt van ja, maar zo heb ik het niet bedoeld. Ik had het anders bedoeld. Nou, dat zou zomaar kunnen. En dan kun je daar je verontschuldigingen voor maken natuurlijk. Hier is Klaas Veen. En toen ik geld had, nou, zou zeker niet over mij gaan.

Vincent, mor amor, por favor. Hier bij je vrienden van de Radio Richter, het hart van de Domstad, is dit Bingo FM. En we zijn bezig met lunchpakket tot en met 2 uur. Met Agda.

Een mooie chica zoals jij, Gerard Pals en je man. Ze zullen het maar tegen je zeggen donderdagmiddag. Je zit lekker te luisteren naar de radio en dan hoor je... Hey, mooie chica. We gaan er nog eentje doen voor het nieuws van 1 uur. Dat is de Rijn Mesja. En je bent alles voor mij.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De 5 mensen die gisteren zijn omgekomen bij de brand in een flat in Antwerpen zijn allemaal vrouwen. Dat meldt het parket van Antwerpen. 3 vrouwen zijn inmiddels geïdentificeerd. Ze zijn 54, 80 en 93 jaar. 2 van hen zijn bewoners. De andere vrouw was op bezoek in het gebouw. De brand begon gisterochtend in het pand van 10 verdiepingen. Het vuur zou zijn ontstaan door een technische storing op de begane grond van het flatgebouw. Opnieuw blijkt een gynaecoloog zijn eigen zaad te hebben gebruikt bij vruchtbaarheidsbehandelingen. De man werkte in de jaren 70 en 80 in Den Haag in een voorloper van het Haga ziekenhuis. In 1986 werd hij ontslagen omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan inseminatiefraude. De arts is inmiddels overleden, maar het ziekenhuis is in gesprek gegaan met zijn nabestaanden. 2 donorkinderen zijn inmiddels ingelicht. In Indonesië zijn een man en een vrouw door een sharia-rechtbank veroordeeld tot stokslagen. Ze waren zoenend gefilmd tijdens een TikTok-livestream. Het gebeurde in de conservatieve regio Aceh. De straf is ook al uitgevoerd. De man en de vrouw van in de 20 kregen 21 stokslagen, terwijl zeker 100 mensen toekeken. Eigenlijk zou het stel meer stokslagen krijgen, maar het werden er minder omdat ze al in de cel hadden gezeten. Aceh is de enige Indonesische provincie dat de sharia handhaaft. Dat is het rechtssysteem dat is gebaseerd op overleveringen van de profeet Mohammed. In heel Europa zijn meer dan 100 mensen besmet geraakt met salmonella. Dat gebeurde na het eten van kant-en-klaar verpakte noedels... waarbij je alleen water hoeft toe te voegen. Ook in Nederland raakten mensen besmet, zegt de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid. De eerste gevallen waren al in november. De autoriteit wil niet zeggen wie de producent is van de noedels. Het weer bewolkt en het trekt een gebied met regen over. Vanmiddag breekt wel de zon vaker door. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen in het noordoosten 's ochtends nog buien. Verder droog en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
3: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Rotterdam, dat bruine café. En ik denk dat ik daar zeker Pierre de Hoog ontzettend gelukkig mee maak dat ik deze plaat even voorbij liet komen. Bij je vrienden van de radio, welkom terug bij het tweede gedeelte van het lunchpakket. En ik heb nog mooie platen voor je klaarstaan. Onder andere Quincy.
1: Ik wou wat door

Martijn Visser, jij bent het feestje. En je weet het, het leven is een feestje. Alleen moet je zelf wel de slingers ophangen natuurlijk. Oh, wat zijn ze lekker, zeg vandaag. Ongetwijfeld, de grootste hits alleen voor jou. Hier is Antje Monteiro en die wil je wat

Pascal Redeker, Boerenlul, zo heet het plaatje. Je moet het niet persoonlijk opvatten natuurlijk, want zo is het ook weer niet bedoeld. Daarvoor hadden we Russel, Mart Hoogkamer en de Amsterdamse Zomer met het nummer Pak Mij. Nou, rustig aan, het is, dan breekt het lijntje ook niet natuurlijk. We gaan even terug in de tijd, doen we met Bloem. Hoe heet het nummer?

0: Zoe Turan en Luna, doen we er een te twin hier op Bingo FM. We gaan er nog eentje doen voor het regio-nieuws. Hij was gisteren bij John in de studio, Mick Harren.
1: Hallo

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedemiddag. De tandarts die vorige week werd neergestoken in Utrecht heeft een verklaring gegeven. Ze schrijft in een reactie dat de dader een patiënt was. Ze herstelt goed, maar ze is nog altijd wel van ondersteboven. Wanneer ze weer aan het werk gaat is niet duidelijk. Ze schrijft dat ze weigert het werkplezier te laten ontnemen door deze aanslag. De verdachte die zit nog vast. De hypotheekbedragen stijgen bij ons het hardst van het hele land. Het gaat om een stijging van bijna 10%. Landelijk is dat dit jaar maar 3%, verwacht een bank.
2: We zagen de afgelopen maanden allereerst al dat de rente aan het stijgen is. En dat betekent gewoon simpelweg dat je minder kunt lenen. En bovendien hebben mensen best wel wat zorgen over de economie. Dus ABN AMRO verwacht dat mensen ook niet zozeer al hun spaargeld zullen willen in gaan zetten op bij het kopen van een huis. Dus ja, dan bereik je op een gegeven moment wel een beetje het maximale.
1: Het aantal hypotheekaanvragen daalde wel. Het waterschap weet morgen of het zwemwater in onze regio weer veilig is. Door veel regen was rioolwater in het zwemwater terechtgekomen en dus werd er afgeraden om erin te gaan. Het ging ook om delen van Utrecht. Het water is intussen al getest, maar de uitslag komt morgen. Het wordt zo wat zonniger en 22 graden. Vanavond en vannacht 11. Morgen dan is het droog, stapelwolken en net zo warm als vandaag.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Danny de Munk, een heerlijk. En zijn ze niet heerlijk? De platen die we draaien, ook op je vakantieadres. www.bingofm.nl. Zijn we wereldwijd te bereiken natuurlijk. Als je maar een beetje verbinding hebt, dan gaat het om natuurlijk.

0: Lara Mila, oei, had ik je maar nooit gezoend. Ja, soms kan het met een kus beginnen en dan heb je zo'n geluk. Hier is Rudy Karel.
1: Wat een geluk dat ik een stukje van de wereld ben. Dat ik de wijsjes van de zeisjes en de merels ken. En dat ik mee mag doen met al wat leeft. En mee mag ademen met al wat

0: Karel, wat een geluk. Hij staat op
1: met... Wat is dit allemaal? Wat is dit allemaal?
2: Nee, hoor, ah. Ik vind het aardig wel.
0: Oh, toch wel. Ja, nou, veel plezier zo met Lawrence. En tot morgen maar weer.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Sinds de Russische invasie in Oekraïne zijn al ruim 2 miljoen militairen omgekomen, gewond geraakt of vermist. Dat meldt een toonaangevende denktank. De zwaarste verliezen vielen aan Russische zijde. Bijna 450.000 militairen kwamen daar om. In Oekraïne waren het er zo'n 135.000. De denktank baseert zich onder meer op Britse en Amerikaanse bronnen, omdat Oekraïne en Rusland zelf weinig informatie aanleveren. Er rijden voorlopig nog geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht. De schade door een brand in een kabelgoot is groter dan gedacht. Eigenlijk zouden er morgen weer treinen gaan rijden, maar volgens ProRail kan dat op zijn vroegst pas zondag of maandag. De storing begon afgelopen maandag door een brand bij station Rotterdam Stadion. Er zijn honderden kabels beschadigd. Het is lastig om die te herstellen, omdat er weinig ruimte is op de plek van de brand. En het is niet mogelijk om extra mensen in te zetten. Artsen in Venezuela vrezen dat er door de nasleep van de aardbevingen van vorige week nog duizenden extra doden kunnen vallen. In het land is een zwakke gezondheidszorg en een tekort aan artsen. Door de aardbevingen zijn tientallen ziekenhuizen beschadigd geraakt en er is een groot tekort aan medische hulpmiddelen. Ook is de situatie in tijdelijke opvangkampen slecht. Tot nu toe zijn er bijna 2300 dodelijke slachtoffers en 11.000 gewonden. Tienduizenden Venezolanen zijn nog vermist. Louis van Gaal stopt als adviseur van de Raad van Commissarissen van Ajax. De afgelopen 3 jaar gaf hij adviezen op voetbaltechnisch gebied. Hij droeg bij aan de aanstellingen van Alex Kroes en Marijn Beuker, die inmiddels allebei zijn vertrokken. Van Gaal heeft zelf besloten om te stoppen. Het weer, de regen trekt naar het oosten weg. Het is 19 tot 22 graden bij een stevige zuidwestenwind. In de loop van de middag breekt de zon door. Morgen is er een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 25 graden dan. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

met Peter. Ik vertrouw je voor geen meter hier op de Stadszender van Utrecht. Hey, goedemiddag, het is donderdag 2 juli. Leuk dat je erbij bent. We gaan naar Volendam, Nick en Simon. Dit is Kijk Omhoog.

0: wat ik wil.
1: Oké, dan.
2: Je hoorde Avro Bros met John West en Billy Dans met Monk. Jij bent alles. Ik moet nog even Henry bedanken voor zijn lunch. Ja, we hebben lekker geluncht hoor. Het was weer een smaakvolle en een eiwitrijke lunch. En ik hoop dat je

Lobiel van Gordon met replay hier op de stadszender van Utrecht. Bingo FM. Bingo in de middag. Daar luister je naar met Loris Duclaas. Ik ben er tot 4 uur. Met nu Frank Vernette en Bissie.

0: wat ik wil.
1: Volume ja met Hou Me Vast. En binnen 30 seconden naar de commercials het regionale nieuws van 14:30.
2: Bingo FM.
3: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
4: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
5: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur. Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
6: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
7: Bingo FM met het regionieuws.
8: Goedemiddag. De tandarts die vorige week werd neergestoken in Utrecht heeft een verklaring gegeven. Ze schrijft in een reactie dat de dader een patiënt was. Ze herstelt goed, maar ze is nog altijd wel van ondersteboven. Wanneer ze weer aan het werk gaat is niet duidelijk. Ze schrijft dat ze weigert het werkplezier te laten ontnemen door deze aanslag. De verdachte die zit nog vast. Utrecht Centraal Station staat nog altijd hoog op de lijst van treinstoringen. Dat blijkt uit een analyse van treinuitval in de eerste 6 maanden van dit jaar. Toch lijkt het treinverkeer bij Utrecht wel iets betrouwbaarder te zijn geworden. De meeste incidenten waren op 5 januari door het winterweer. De treinen vielen toen 16 uur uit op Utrecht Centraal. De hypotheekbedragen stijgen bij ons het hardst van het hele land. Het gaat om een stijging van bijna 10%. Landelijk is dat dit jaar maar 3%, verwacht een bank.
9: We zagen de afgelopen maanden allereerst al dat de rente aan het stijgen is. En dat betekent gewoon simpelweg dat je minder kunt lenen. En bovendien hebben mensen best wel wat zorgen over de economie. Dus ABN AMRO verwacht dat mensen ook niet zozeer al hun spaargeld zullen willen in gaan zetten op bij het kopen van een huis. Dus ja, dan bereik je op een gegeven moment wel een beetje het maximale.
8: Het aantal hypotheekaanvragen daalde wel. Het waterschap weet morgen of het zwemwater in onze regio weer veilig is. Door veel regen was er in de maanden van dit jaar. Toch lijkt het treinverkeer bij Utrecht wel iets betrouwbaarder te zijn geworden. De meeste incidenten waren op 5 januari door het winterweer. De treinen vielen toen 16 uur uit op Utrecht Centraal. Het wordt zo wat zonniger en 22 graden. Vanavond en vannacht 11. Morgen dan is het droog, stapelwolken en net zo warm.
3: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
4: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
5: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur. Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
6: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
1: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

0: Dat is wel de waarheid, hè? Amar langer dood dan dat je leeft. Voor het regionale nieuws, meer nieuws, check je in de app en bingofm.nl. We gaan naar Marco Borsato met Rood.
1: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. 7 Nederlandse activisten die meevoeren op de hulpvloot naar Gaza gaan aangifte doen van seksueel geweld, mishandeling, vernedering en marteling. Dat zou zijn gebeurd door Israëlische militairen. Volgens de Nederlanders zijn vrouwen gedwongen om hun borsten te laten zien en moest een man zich uitkleden en is hij betast en vernederd. De organisatie achter de vloot zegt dat activisten ook ernstig letsel hebben opgelopen, zoals gebroken ribben en zenuwbeschadigingen. De vloot werd in april geënterd door het Israëlische leger. De 428 activisten uit verschillende landen zaten vervolgens in Israël een tijdje vast. In de Noord-Hollandse plaats Huizen is een grote brand uitgebroken in een rijtjeshuis. Uit voorzorg is het hele huizenblok ontruimd. Volgens de veiligheidsregio zijn er mogelijk nog mensen in het brandende huis. 2 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens NH Nieuws is een explosie mogelijk de oorzaak van de brand. De Oekraïner die in Duitsland vastzit voor het saboteren van de Nord Stream pijpleidingen is aangeklaagd vanwege oorlogsmisdaden. Hij wordt beschuldigd van het veroorzaken van de explosie en het vernietigen van de infrastructuur. De actie van 4 jaar geleden zou zijn uitgevoerd namens de Oekraïnse overheid. Volgens de Duitse aanklager is bewezen dat het doel was om het leveren van Russisch gas aan Duitsland te stoppen. Op die manier zou Rusland geld mislopen om de oorlog tegen Oekraïne te financieren. Oekraïne ontkent nog altijd achter de explosie te zitten. Opnieuw blijkt een gynaecoloog zijn eigen zaad te hebben gebruikt bij vruchtbaarheidsbehandelingen. Het gaat om een inmiddels overleden man die in de jaren 70 en 80 in een voorloper van het Haagse Haga ziekenhuis werkte. Hij werd 40 jaar geleden al ontslagen omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan inseminatiefraude. Het weer, de regen trekt naar het oosten weg. Het is 19 tot 22 graden. In de loop van de middag breekt de zon door. Morgen een mix van zon en wolken en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Je hoorde Robert Pater, doe met me wat je wilt. In het tweede gedeelte van Bingo in de Middag. Zo dadelijk een fout momentje, heb je een suggestie? Let me know at Lawrence Duclaas op Insta. Je mag hem doorsturen via de gratis Bingo FM app. Of via lawrence@bingofm.nl. Joost Klein, Europa Pas, hoe dadelijk nog maar even van genieten. Naar Monique Smit, dit is het vrouwenalfabet.

0: hoe de liefde gaat. René Vroeger met Waylon. We gaan naar het regionale nieuws.
1: Bingo FM met het regio nieuws.
2: Goedemiddag. De tandarts die vorige week werd neergestoken in Utrecht heeft een verklaring gegeven. Ze schrijft in een reactie dat de dader een patiënt was. Ze herstelt goed, maar ze is nog altijd wel van ondersteboven. Wanneer ze weer aan het werk gaat is niet duidelijk. Ze schrijft dat ze weigert het werkplezier te laten ontnemen door deze aanslag. De verdachte die zit nog vast. Utrecht heeft 20 rijbewijzen ongeldig verklaard. Er waren fouten bij de aanvraag. De eigenaren hadden rijlessen gevolgd en waren geslaagd, maar hebben volgens de gemeente niet de juiste verblijfspapieren. Het gaat om een fout van ambtenaren. De gemeente heeft de kosten van het rijbewijs intussen terugbetaald aan de gedupeerden. De hypotheekbedragen stijgen bij ons het hardst van het hele land. Het gaat om een stijging van bijna 10%. Landelijk is dat dit jaar maar 3%, verwacht een bank.
3: We zagen de afgelopen maanden allereerst al dat de rente aan het stijgen is. En dat betekent gewoon simpelweg dat je minder kunt lenen. En bovendien hebben mensen best wel wat zorgen over de economie. Dus ABN AMRO verwacht dat mensen ook niet zozeer al hun spaargeld zullen willen in gaan zetten op bij het kopen van een huis. Dus ja, dan bereik je op een gegeven moment wel een beetje het maximale.
2: Het aantal hypotheekaanvragen daalde wel. Utrecht Centraal Station staat nog altijd hoog op de lijst van treinstoringen. Dat blijkt uit een analyse van treinuitval in de eerste 6 maanden van dit jaar. Toch lijkt het treinverkeer bij Utrecht wel iets betrouwbaarder te zijn geworden. De meeste incidenten waren op 5 januari door het winterweer. De treinen vielen toen 16 uur uit op Utrecht Centraal. Het wordt zo wat zonniger en 22 graden. Vanavond en vannacht 11. Morgen dan is het droog, stapelwolken en net zo warm als vandaag.
1: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

schuilen van Miss Montreal. Ik bedank voor het luisteren. Dit was Bingo in de Middag. Ik ben er vanavond weer om 11 uur. Dan gaan we een uurtje met elkaar naar bed. Maar wat betreft Bingo in de Middag ben ik er aanstaande maandag weer om 2 uur. Ik laat je achter met Rob de Nijs. Dat is alles. En zo dadelijk jouw gids in de spits, Kevin, is hier zo dadelijk paraat. Blijf luisteren dus naar Bingo FM. Bye bye. Ciao ciao. Later. Bye bye. Doei.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan afstandsmoeders. Dat zijn vrouwen die tussen 1956 en 1984 werden gedwongen om hun pasgeboren baby af te staan. Vaak ging het om ongetrouwde vrouwen en gebeurde het onder druk van familie en de kerk. Ook instanties speelden een rol, zoals de Raad voor de Kinderbescherming. Vorig jaar concludeerde een speciale commissie dat veel afstandsmoeders en hun kinderen levenslange schade hadden opgelopen. De excuses zijn uitgesproken door staatssecretaris Claudia van Brugge op een speciale bijeenkomst met afstandsmoeders. Tijdens de extreme hitte in Nederland van vorige week zijn ruim 3500 mensen overleden. En dat is meer dan verwacht. Volgens het RIVM zijn het er zo'n 480 meer en waren het vooral mensen van 80 jaar en ouder. Naar verhouding overleden er vooral mensen in het oosten en zuiden van het land, waar de temperaturen ook het hoogst waren. Het aantal doden in de hitteweek kan nog stijgen, omdat een overlijden soms pas na een paar weken wordt geregistreerd. Het aantal mensen dat elk jaar kiest voor euthanasie is sterk gestegen. In 1999 waren het 2000 mensen, in 2024 10.000, blijkt uit onderzoek van een aantal academische ziekenhuizen in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. Volgens de onderzoekers komt dat doordat mensen ouder worden en langer leven met chronische aandoeningen. En er ligt meer nadruk op de eigen keuze. De meeste mensen die voor euthanasie kiezen hadden een lichamelijke aandoeding, zoals kanker of een long- of vaatziekte. En meestal waren ze tussen de 70 en 80 jaar oud. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam lopen opnieuw vertraging op. Op zijn vroegst rijden er zondag pas treinen, denkt ProRail. Maandag was er brand in een kabelgoot waarbij honderden kabels beschadigd raakten. En sindsdien rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht. Het weer, het is inmiddels bijna overal droog. Op de meeste plekken breekt de zon door en is het 18 tot 22 graden. Morgen veel zon, maar ook stapelwolken en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Een hele goede middag en van harte welkom bij Op Weg. En we starten even met de fileinformatie. H2 Utrecht richting Amsterdam tussen Knoopend Oude Rijn en de Leidse Rijntunnel 7 minuten. H2 Amsterdam richting 's-Hertogenbosch tussen Breukelen en Afrit Utrecht Centrum 13 minuten. H2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Knoopend Oude Rijn en Afrit Everdingen 15 minuten. Dan de H2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Culemborg en Zaltbommel 17 minuten. En de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Zoetermeer en Nieuwbrug 18 minuten. H12 Utrecht richting Arnhem tussen Afrit Wageningen en Knoopend Waterberg 5 minuten. En daar 12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en Haarmalen 52 minuten. Dat allemaal door een ongeluk en de rechterrijstrook die is dicht. H12 Arnhem richting Utrecht tussen Knoopend Lunette en Knoopend Oude Rijn 30 minuten. En de A27 Almere richting Goijkum tussen Utrecht Noord en Knoopend Lunette 9 minuten. Als laatste de A27 Utrecht richting Goijkum tussen Knoopend Rijnsweert en 28 richting Amersfoort en Knoopend Everdingen. Ongeveer 17 minuten en het allemaal in verband met wegwerkzaamheden.
0: Weg naar huis met Kevin Scholten.

De Utrechtse zender waar de Nederlandse sterren stralen. Ja, de Rode Duivels. Ja, als ik dan toch naar een wedstrijd moet gaan kijken, dan kijk ik wel naar België. Maar wat hebben die het goed gedaan, hè? Uiteindelijk stonden ze met 0-2 achter in de 62e minuut. En ze wisten toch met 3-2 van het veld af te gaan. En dan hebben we het natuurlijk over België. Ja, echt, ik heb er enorm om gelachen. Want mijn collega, die woont in België. En die stuurde uiteindelijk van, kijk, we staan 0-2 achter. En daar moest ik wel keihard om lachen. En dan alsnog met de winsten vandoor gaan. Dus het is wat het is. Maar wel enorm goed gedaan. Ze zijn door naar de volgende ronde. En ik zit een beetje de berichten te lezen. Heel veel mensen zeggen, ja, meer geluk dan wijsheid. Maar ja, hadden wij dat geluk als Nederland zijnde maar een keertje. Dan hadden we in ieder geval door geweest naar de volgende ronde, toch? Goed zo, het is inmiddels 12 minuten over 4. We gaan nog even een klassieke draai hier op de zender. En dat doen wij met Frans Bauer. Een dag uit 1000 dromen.

deze Leef op Pluto kun je dansen op de maan. Het waren de woorden van het goede doel. Stond eens even naar de weersvoorspellingen te kijken. Morgen 20 graden. Zaterdag temperaturen rond de 24 graden. Zondag 21 graden. Het had een redelijk cool weekendje. Maar vanaf maandag 25 graden, 21 graden dinsdag. En woensdag temperaturen rond de 23 graden. En vanaf donderdag gaan de temperaturen omhoog naar waardes rond de 26 graden. We gaan even terug in de tijd en dat doen wij met Corrie Konings. Ik krijg een heel apart gevoel van binnen.

0: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
2: Met de binnenzonwering van de Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij de Kroon.
3: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
4: Zonwering met snelle levertijden? Koop je gewoon bij de Kroon.
5: Bingo FM met het regionieuws.
6: Goedemiddag. De tandarts die vorige week werd neergestoken in Utrecht heeft een verklaring gegeven. Ze schrijft in een reactie dat de dader een patiënt was. Ze herstelt goed, maar ze is nog altijd wel van ondersteboven. Wanneer ze weer aan het werk gaat is niet duidelijk. Ze schrijft dat ze weigert het werkplezier te laten ontnemen door deze aanslag. De verdachte die zit nog vast. Utrecht heeft 20 rijbewijzen ongeldig verklaard. Er waren fouten bij de aanvraag. De eigenaren hadden rijlessen gevolgd en waren geslaagd, maar hebben volgens de gemeente niet de juiste verblijfspapieren. Het gaat om een fout van ambtenaren. De gemeente heeft de kosten van het rijbewijs intussen terugbetaald aan de gedupeerden. De hypotheekbedragen stijgen bij ons het hardst van het hele land. Het gaat om een stijging van bijna 10%. Landelijk is dat dit jaar maar 3%, verwacht een bank.
7: We zagen de afgelopen maanden allereerst al dat de rente aan het stijgen is. En dat betekent gewoon simpelweg dat je minder kunt lenen. En bovendien hebben mensen best wel wat zorgen over de economie. Dus ABN AMRO verwacht dat mensen ook niet zozeer al hun spaargeld zullen willen ingaan zetten op bij het kopen van een huis. Dus ja, dan bereid je op een gegeven moment wel een beetje het maximale.
6: Het aantal hypotheekaanvragen daalde wel. In Nieuwegein is brand uitgebroken bij een afvalbedrijf. Een accu van de fiets vatte vlam. Het vuur zat in de container en werd snel geblust door het personeel. De brandweer kwam ook even langs. Het wordt zo wat zonniger en 22 graden. Vanavond en vannacht 11. Morgen dan is het droog, stapelwolken en net zo warm als vandaag.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
2: Met de binnenzonwering van de Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij de Kroon.
3: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
4: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
8: En dan nog even de situatie op de weg A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort West en Barneveld 5 minuten. H2 Utrecht richting Amsterdam tussen Knoop Oude Rijn en de Leidse Rijntunnel 6 minuten. H2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Utrecht Papendorp en Alfred Everdingen 19 minuten. En de A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Culemborg en Zaltbommel 13 minuten. Dan de A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Maarsen en Knoop Oude Rijn 6 minuten. En de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Blijswijk en Nieuwebrug ongeveer 13 minuten. Dan de A12 Utrecht richting Arnhem tussen Afrit Wageningen en Knoop het Waterberg 6 minuten. H12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en Woerden 36 minuten. Dat allemaal door een ongeluk. Inmiddels is de weg weer vrij. H12 Arnhem richting Utrecht tussen Knoop het Lunette en Knoop het Oude Rijn 17 minuten. En de A27 Almere richting Goijkum tussen Bilthoven en Lexmond ongeveer 32 minuten. En het allemaal in verband met wegwerkzaamheden. Als laatste de A28 Utrecht richting Zwolle tussen Leusden en Amersfoort-Vathorst ongeveer 5 minuten vertraging.
9: Weg naar huis met Kevin Scholten.

Kamerkraan. Wij draaiden Pascal Redeker tijdens al weg naar huis. En het allemaal tot dan 6 uur vanavond. Daarna de hoogste tijd voor bingo non-stop. En vanavond rond de klok van 11 uur. En dan ga je naar bed. En dat met Lorenz Nicolaas. Ik ga zo eventjes verder kijken naar het nieuws uit de stad Utrecht. Maar eerst even tijd voor het Cilia Rond.

terug in de tijd met Linda, Roos en Jessica. En alles of niks hier op Bingo FM. De politie heeft een 28-jarige man uit Purmerend aangehouden op verdenking van het lastigvallen van meerdere vrouwen en de mishandeling van een vrouw in Utrecht. De incidenten gebeurden vorige week op de Amsterdamse Straatweg en het Van Beuningenplein. Meerdere vrouwen melden dat zij door de man werden lastiggevallen. En een vrouw werd later nog even mishandeld nadat haar telefoon een korte tijd was afgepakt. Dat is nog niet normaal eigenlijk ook, hè. De verdachte werd dinsdag aangehouden en zit vast voor verder onderzoek en verhoor. En als er meer over bekend is, dan hoor je dat zeker hier op Bingo FM. We gaan even een rustmomentje pakken in dit programma. En dat doen wij met Rutje Kot. Ik kan echt zonder jou hoor je hier op Bingo FM rond de tijdstip van bijna 4:15.

Ja, ondanks dat zij een heel eigen genre heeft, doet ze het toch fantastisch. En TMC enorm aan de weg. Inmiddels is ze ook door naar de finale van Stars on Stage. En ja, ik vind het fantastisch leuk om naar te kijken. Echt een hele leuke meid. En ja, ze zingt nog eens een keer hartstikke mooi. We hadden het dus over Roxanne Hazes en ze zong voor ons Ik was toch je meisje. Hier is de Next Bingo Strijd.

Perdido werd gezongen door William Jans. En natuurlijk was de Nederlandstalige versie oorspronkelijk van Frans Bauer. Echt enorm mooi gedaan en samengevoegd in één prachtig nummer. William Jans, de imitator van Julio Iglesias, hoorde hier aan Bingo FM. Wij gaan richting...

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan afstandsmoeders en hun kinderen. De moeders werden tussen 1956 en 1984 gedwongen om hun pasgeboren baby af te staan. Vaak waren het ongetrouwde vrouwen en gebeurde het onder druk van familie en de kerk. Ook instanties speelden een rol, zoals de Raad voor de Kinderbescherming. Vorig jaar concludeerde een speciale commissie dat veel afstandsmoeders en hun kinderen levenslange schade hadden opgelopen. De excuses zijn uitgesproken door staatssecretaris Claudia van Brugge op een speciale bijeenkomst met afstandsmoeders. Steeds meer mensen kiezen voor euthanasie, melden academische ziekenhuizen. In 1999 waren het er 2000, in 2024 bijna 10.000. Volgens de ziekenhuizen komt dat door de vergrijzing en het groeiend aantal mensen met een chronische ziekte. Door de druk op de gezondheidszorg kan de vraag om euthanasie verder toenemen, zeggen de ziekenhuizen. Scholen in Oostenrijk bereiden zich voor op een verbod op hoofddoekjes. Vanaf komend schooljaar mogen meisjes onder de 14 jaar op school geen hoofddoek meer dragen. Het verbod werd goedgekeurd door de Oostenrijkse regeringspartijen met steun van de radicaal-rechtse FPÖ. Volgens die partijen is de hoofddoek een symbool van onderdrukking. De Oostenrijkse scholierenvakbond spreekt van een bizarre maatregel gericht tegen moslima's. De bond bereidt protestacties voor. 7 Nederlandse activisten die meevoeren op een hulpvloot naar Gaza doen aangifte van seksueel geweld, mishandeling, vernedering en marteling door Israëlische militairen. Israël enterde de hulpvloot in april op open zee. De Nederlandse activisten zeggen dat ze onder meer gebroken ribben hebben opgelopen en dat vrouwen gedwongen hun borsten moesten laten zien waarna ze werden gefotografeerd. Het weer, vanavond is het overwegend zonnig, vannacht helder en minima rond de 12 graden. Morgen veel zon, landinwaarts ook stapelwolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: En dan nog even de situatie op de weg A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort West en Barneveld 6 minuten. A2 Utrecht richting Zetelgebost. Tussen Utrecht Papendorp en Knoop Tevedingen 14 minuten. En de A2 Utrecht richting Zetelgebost. Tussen Culemborg en Zaltbommel 22 minuten. A2 Amsterdam richting Utrecht. Tussen Maarsen en de Leidse Rijn tunnel 7 minuten. En de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Blijswijk en Reeuwijk ongeveer 9 minuten. A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Gouda en Nieuwebrug 5 minuten. En de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Harmelen en Naland 5 minuten vertraging. A12 Utrecht richting Arnhem tussen Knoopend Maandenbroek en Oosterbeek ongeveer 7 minuten. En de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Knoopend Lunetten en Knoopend Oude Rijn, daar staat 5 minuten. Dan de A27 Almere richting Goijkum tussen Utrecht Noord en Lexmond 40 minuten. Het allemaal in verband met wegwerkzaamheden. Als laatste de A28 Utrecht richting Zwolle tussen Amersfoort en Nijkerk 6 minuten vertraging.
0: Weg naar huis met Kevin Scholten.

FM, de Utrechtse zender waar de Nederlandse sterren stralen. De tandarts die vorige week werd neergestoken in een praktijk aan de Patoppelaan in Utrecht heeft voor het eerst gereageerd. De 45-jarige vrouw noemt het een onbegrijpelijke gebeurtenis met een grote impact en zegt dat zij de aanval ten nauwe nood heeft overleefd. Ze is inmiddels thuis uit het ziekenhuis en herstelt thuis verder. De verdachte blijft voorlopig vast op verdenking van poging tot moord. Over het motief doet de politie vanwege het lopend onderzoek nog geen uitspraken, maar als er meer over bekend is, hoort het zeker hier op Bingo FM. En wensen natuurlijk het slachtoffer heel veel sterkte toe.

0: Alle Twee's met Vincent.
1: We zijn er bijna.
0: Dat dacht ik ook.
2: Op 6 uur, op weg naar huis met Kevin Scholten.

Ik dacht het niet. Koning Willem-Alexander heeft vandaag een werkbezoek gebracht aan Austerlitz, waar hij zichzelf liet informeren over de voorbereiding op natuurbranden. Inwoners vertelden de koning hoe zij zelf een vluchtplan hebben opgesteld, omdat het bosdorp namelijk maar één belangrijke toegangsweg heeft. Ook sprak hij met de brandweer en de natuurbeheerders over de risico's van langdurige droogte en de aanpak van de natuurbranden. De koning noemde het initiatief van de inwoners een bijzonder voorbeeld van hoe een gemeenschap zichzelf voorbereidt op een noodsituatie. Ja, enorm goed gedaan en natuurlijk hartstikke mooi dat hij zichzelf daar even laat zien. En ja, het volledige bericht is te lezen in het AD. Daar staan ook hele mooie foto's bij. Voor de tijd voor een klassieker. Hier is Ben Kramer.

glaasje fris zal lekker zijn, toch? Wat een regenbuien vanmiddag. Gelukkig maakten de regenbuien vrijwel snel plaats voor de zon en bleven 20 graden. Ik moet zeggen, ik vind het wel fantastische temperaturen. Je kan in ieder geval lekker functioneren. Alhoewel, volgende week gaan de temperaturen stijgen naar 25 graden. Ook dat is prima uit te houden, toch? We gaan door met de muziek en dat is even een rustmomentje in dit programma. En dat doen wij met Connie Kay en Als ik haar zie.

0: altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten. Dat is één ding wat zeker is. Alleen vind ik die tandarts wat minder. Peter de Koning, wij gaan richting het regionale nieuws van alle zes. En daarna ben ik heel snel bij je terug. Tot zo!
1: Bingo FM met het regio nieuws.
2: Goedemiddag. De tandarts die vorige week werd neergestoken in Utrecht heeft een verklaring gegeven. Ze schrijft in een reactie dat de dader een patiënt was. Ze herstelt goed, maar ze is nog altijd wel van ondersteboven. Wanneer ze weer aan het werk gaat is niet duidelijk. Ze schrijft dat ze weigert het werkplezier te laten ontnemen door deze aanslag. De verdachte die zit nog vast. Utrecht heeft 20 rijbewijzen ongeldig verklaard. Er waren fouten bij de aanvraag. De eigenaren hadden rijlessen gevolgd en waren geslaagd, maar hebben volgens de gemeente niet de juiste verblijfspapieren. Het gaat om een fout van ambtenaren. De gemeente heeft de kosten van het rijbewijs intussen terugbetaald aan de gedupeerden. De hypotheekbedragen stijgen bij ons het hardst van het hele land. Het gaat om een stijging van bijna 10%. Landelijk is dat dit jaar maar 3%, verwacht een bank.
3: We zagen de afgelopen maanden allereerst al dat de rente aan het stijgen is. En dat betekent gewoon simpelweg dat je minder kunt lenen. En bovendien hebben mensen best wel wat zorgen over de economie. Dus ABN AMRO verwacht dat mensen ook niet zozeer al hun spaargeld zullen willen ingaan zetten op bij het kopen van een huis. Dus ja, dan bereik je op een gegeven moment wel een beetje het maximale.
2: Het aantal hypotheekaanvragen daalde wel. In Nieuwegein is brand uitgebroken bij een afvalbedrijf. Een accu van de fiets vatte vlam. Het vuur zat in de container en werd snel geblust door het personeel. De brandweer kwam ook even langs. Dan nog het weer. Afgelopen week zijn tijdens extreme hitte ruim 3500 mensen overleden. En dat is meer dan verwacht, zegt het

wil enkel maar bij je zijn. Weer gelukkig zijn. Gewoon dat je zegt dat je van me houdt. Want geloof me, niemand kan.

inmiddels is het 7 over half 6 en dit was André Hazes. Echt een van zijn mooiste platen om te draaien. En jij bent alles hier op Bingo FM. Het laatste half uurtje van Op Weg naar Huis is ingegaan. Morgen tussen 4 en 6. Dan presenteer ik samen met Suus Lauver natuurlijk Op Weg naar het Weekend. Ook reuze gezellig.

Dit was Koos Albers en jij blijft bij mij. De gemeente Utrecht heeft 20 rijbewijzen ongeldig verklaard. Dit nadat er bij de aanvraag fouten zijn gemaakt. De betrokkenen waren wel geslaagd voor een rijexamen, maar beschikten niet over de juiste verblijfspapieren. Volgens de gemeente is er geen sprake van fraude, maar van fouten door de gemeenteambtenaren. Die hebben namelijk een waarschuwing in het systeem genegeerd. De rijbewijzen moeten volgens de wet worden ingetrokken en de gemeente heeft de kosten van de aanvragen terugbetaald. Maar ja, hoe verder, dat durf ik je niet te zeggen. Krijgen ze uiteindelijk wel een rijbewijs of niet? Ja, er is niks over bekend. Maar als ik meer weet, dan hoor je dat zeker hier op Bingo FM. Hier is muziek van Jan Smit en Welen. En even tussen jou en mij.

En ja, je hebt er even moeten wachten, maar hier bij de fileinformatie A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort West en Barneveld 6 minuten. A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Apkouden en Breukelen 9 minuten. En de A2 Amsterdam richting 's-Hertogenbosch tussen Breukelen en afrit Utrecht Centrum 8 minuten. Dan de A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Knoopend Oude Rijn en afrit Everdingen 19 minuten. En de A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Culemborg en Zaltbommel 15 minuten. A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Maars en de Leidse Rijn tunnel 5 minuten. En de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Blijswijk en Nieuwbrug 16 minuten vertraging. Dan de A12 Utrecht richting Arnhem tussen Veenendaal en Oosterbeek ongeveer 6 minuten. En de A12 Utrecht richting Arnhem tussen afrit Wageningen en knooppunt Grijshoord 8 minuten. De A12 Arnhem richting Den Haag tussen Driebergen en Woerden 43 minuten. Dat allemaal door een ongeluk. Inmiddels is de weg weer vrij. A12 Arnhem richting Utrecht tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Oude Rijn ongeveer 13 minuten. En de A27 Almere richting Goijkum tussen Bilthoven en knooppunt Everdingen ongeveer 34 minuten. En het allemaal in verband met wegwerkzaamheden. Als laatste A28 Amersfoort richting Zwolle tussen Harderwijk-Zuid en afrit Elspeet 11 minuten vertraging. Tot zover de fileinformatie. En hier zijn Gerard Joning samen met Tatjana Simic en Kenteken, My Eyes of You.

0: Tjana Simmit samen met Gerard Joling. En samen zongen zij Can't Take My Eyes Off You. Mijn verdwaalde plaat vandaag is later dan normaal gesproken. Maar ja, soms heb je dat, hè. Daarentegen ben ik niet zo mal van de tijd. Maar ja, qua radio moet je toch echt wel een beetje timing hebben. Anders gaat het niet goed komen. Maar Tatjana Simic is trouwens te zien in de nieuwe serie Vlodder. Echt een aanrader. Ik was daarentegen vroeger al groot fan van de serie. Maar ja, de nieuwe serie, ik vind het hartstikke leuk. Je moet het zeker te weten niet vergelijken met de oude serie. Maar wel leuk om naar te kijken. En ik heb me laten vertellen dat er ook binnenkort een seizoen 2 gaat komen. Daar gaan ze ook mee aan de slag. Dus hartstikke leuk. En zeker te weten een aanrader. Dit was Op Weg naar Huis voor deze donderdagmiddag. Dankjewel voor het luisteren. Zo veel plezier met de non-stop. En vanavond rond de klok van 11 uur. Dan is hij er ook weer, Loris Nicolaas. En hij neemt je mee naar bed. Morgenmiddag vanaf 4 uur ben ik er samen met Suzanne Lauver. Dan presenteren we samen Op Weg naar het Weekend. Gaan we in ieder geval even kijken naar de uitgaansagenda. En voor de rest even bellen met Paul Pessel. En gaan we vooral praten over het voetbal. Even terugblikken op het WK. En natuurlijk eventjes vooruitkijken naar FC Utrecht. Voor nu wens ik je een hele fijne avond toe. Geniet ervan. En ik laat je achter met deze mooie plaat van Jeroen van der Boom. Werd de tijd maar teruggedraaid. Hoor je hier op Bingo FM. Tot morgen. Dag hoor.
1: We hebben veel gesproken. Maar er is geen woord gezegd. En voor de lieve vrede worden ruzies

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het kabinet komt met een verbod op het inhuren van uitzendkrachten in de vleessector. Het verbod moet over 2 jaar ingaan, bevestigen bronnen in Den Haag na een bericht van RTL Nieuws. In de vleessector zijn veel misstanden met arbeidsmigranten die als uitzendkracht werken in onder meer slachthuizen. Ze krijgen bijvoorbeeld onderbetaald, werken te lang en hebben te maken met geweld en intimidatie. Morgen neemt de ministerraad een besluit over een verbod op uitzendkrachten in de vleessector. De voedselwaakhond NVWA is binnengevallen bij een visbedrijf in IJmuiden. De eigenaar wordt ervan verdacht illegaal vis te hebben verkocht. Ook zijn woning is doorzocht. Er is voor tienduizenden euro's contant geld in beslag genomen, net als de administratie. De vishandel zou buiten de boeken om ondermaatse vis verkopen. Dat is jonge vis die kleiner is dan voorgeschreven minimumlengte en daarom niet mag worden verkocht. Dat moet de vispopulatie in stand houden en overbevissing voorkomen. Zo moeten jonge vissen in ieder geval 1 keer de kans krijgen zich voor te planten. Een dag na de dodelijke flatbrand in Antwerpen mochten bewoners even terug om spullen op te halen. Volgens Belgische media mogen ze zeker een maand niet naar huis. Andere bewoners zijn al wel weer terug. Bij de brand in Antwerpen kwamen 5 vrouwen om het leven. 16 mensen raakten gewond. De brand zou zijn ontstaan bij werkzaamheden in de hal van de flat. Justitie gaat niet uit van opzet. Vanwege de grote bosbranden in Zuid-Frankrijk zijn meerdere campings ontruimd. Volgens Franse media zijn meer dan 1000 mensen geëvacueerd. Niemand is gewond geraakt. Met onder meer blusvliegtuigen wordt geprobeerd het vuur te bestrijden. Mensen worden opgeroepen om afstand te houden en hulplijnen niet onnodig te belasten. Het weer vanavond is het overwegend zonnig. Vannacht helder en minima rond de 12 graden. Morgen veel zon, landinwaarts ook stapelwolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedenavond. Utrecht heeft 20 rijbewijzen ongeldig verklaard. Er waren fouten bij de aanvraag. De eigenaren hadden rijlessen gevolgd en waren geslaagd, maar hebben volgens de gemeente niet de juiste verblijfspapieren. Het gaat om een fout van ambtenaren. De gemeente heeft de kosten van het rijbewijs intussen terugbetaald aan de gedupeerden. Justitie gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak van een minderjarig meisje. Vorig jaar herfst zou het meisje van 17 zijn verkracht op een parkeerplek in Nieuwegein. Volgens de rechter in Utrecht was ze niet kwetsbaar. Het OM zegt van wel, onder meer door haar leeftijd en alcoholgebruik. De tandarts die vorige week werd neergestoken in Utrecht heeft een verklaring gegeven. Ze schrijft in een reactie dat de dader een patiënt was. Ze herstelt goed, maar ze is nog altijd wel van ondersteboven. Wanneer ze weer aan het werk gaat is niet duidelijk. Ze schrijft dat ze weigert het werkplezier te laten ontnemen door deze aanslag. De verdachte die zit nog vast. Opnieuw moeten weggebruikers rekening houden met werkzaamheden in de regio. Vanaf morgen is de A1 vanaf Eemnes dicht richting Amsterdam. Dat duurt tot half augustus. Asfalt wordt vervangen en de voegverbindingen worden aangepakt. Verkeer moet rekening houden met vertraging, ondanks dat het een vakantieperiode is.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het kabinet komt met een verbod op het inhuren van uitzendkrachten in de vleessector. Het verbod moet over 2 jaar ingaan, bevestigen bronnen in Den Haag na een bericht van RTL Nieuws. In de vleessector zijn veel misstanden met arbeidsmigranten die als uitzendkracht werken in onder meer slachthuizen. Ze krijgen bijvoorbeeld onderbetaald, werken te lang en hebben te maken met geweld en intimidatie. Morgen neemt de ministerraad een besluit over een verbod op uitzendkrachten in de vleessector. De voedselwaakhond NVWA is binnengevallen bij een visbedrijf in IJmuiden. De eigenaar wordt ervan verdacht illegaal vis te hebben verkocht. Ook zijn woning is doorzocht. Er is voor tienduizenden euro's contant geld in beslag genomen, net als de administratie. De vishandel zou buiten de boeken om ondermaatse vis verkopen. Dat is jonge vis die kleiner is dan voorgeschreven minimumlengte en daarom niet mag worden verkocht. Dat moet de vispopulatie in stand houden en overbevissing voorkomen. Zo moeten jonge vissen in ieder geval 1 keer de kans krijgen zich voor te planten. Een dag na de dodelijke flatbrand in Antwerpen mochten bewoners even terug om spullen op te halen. Volgens Belgische media mogen ze zeker een maand niet naar huis. Andere bewoners zijn al wel weer terug. Bij de brand in Antwerpen kwamen 5 vrouwen om het leven. 16 mensen raakten gewond. De brand zou zijn ontstaan bij werkzaamheden in de hal van de flat. Justitie gaat niet uit van opzet. Vanwege de grote bosbranden in Zuid-Frankrijk zijn meerdere campings ontruimd. Volgens Franse media zijn meer dan 1000 mensen geëvacueerd. Niemand is gewond geraakt. Met onder meer blusvliegtuigen wordt geprobeerd het vuur te bestrijden. Mensen worden opgeroepen om afstand te houden en hulplijnen niet onnodig te belasten. Het weer vanavond is het overwegend zonnig. Vannacht helder en minima rond de 12 graden. Morgen veel zon, landinwaarts ook stapelwolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedenavond. Utrecht heeft 20 rijbewijzen ongeldig verklaard. Er waren fouten bij de aanvraag. De eigenaren hadden rijlessen gevolgd en waren geslaagd, maar hebben volgens de gemeente niet de juiste verblijfspapieren. Het gaat om een fout van ambtenaren. De gemeente heeft de kosten van het rijbewijs intussen terugbetaald aan de gedupeerden. Justitie gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak van een minderjarig meisje. Vorig jaar herfst zou het meisje van 17 zijn verkracht op een parkeerplek in Nieuwegein. Volgens de rechter in Utrecht was ze niet kwetsbaar. Het OM zegt van wel, onder meer door haar leeftijd en alcoholgebruik. De tandarts die vorige week werd neergestoken in Utrecht heeft een verklaring gegeven. Ze schrijft in een reactie dat de dader een patiënt was. Ze herstelt goed, maar ze is nog altijd wel van ondersteboven. Wanneer ze weer aan het werk gaat is niet duidelijk. Ze schrijft dat ze weigert het werkplezier te laten ontnemen door deze aanslag. De verdachte die zit nog vast. Opnieuw moeten weggebruikers rekening houden met werkzaamheden in de regio. Vanaf morgen is de A1 vanaf Eemnes dicht richting Amsterdam. Dat duurt tot half augustus. Asfalt wordt vervangen en de voegverbindingen worden aangepakt. Verkeer moet rekening houden met vertraging, ondanks dat het een vakantieperiode is. Vanavond en vannacht.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het dodental van de Russische aanval vannacht op Kiev is gestegen tot zeker 21, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Ze melden ook 80 gewonden. Rusland zegt alleen militaire doelen onder de vuur te hebben genomen. President Zelensky heeft de Amerikanen om toestemming gevraagd om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen bouwen. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar één doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende. Daar is veel kritiek op, omdat het leidt tot verschillen tussen kinderen. En dat moet veranderen, zegt staatssecretaris Thiele.
2: Ik vind het echt best wel erg dat nog steeds duizenden leerlingen ondergeadviseerd worden. En ik vind het heel belangrijk dat die doorstroomtoets helpt om het best passende vervolg op het schooladvies te krijgen. Zodat kinderen ook gewoon hun talenten ten volle kunnen ontdekken en ontwikkelen.
1: De komende jaren wordt beslist welke toets de leerlingen gaan krijgen. Google moet definitief een Europese boete betalen van 4,1 miljard euro. Het hoge beroep heeft Google verloren. Volgens het Europese Hof van Justitie maakt Google misbruik van de machtspositie van zijn besturingssysteem Android. Het was niet de eerste Europese boete. Google moest ook al bijna 2,5 miljard euro betalen voor machtsmisbruik via zijn zoekmachine. Vleesbedrijven zoals slachterijen mogen straks geen uitzendkrachten meer inhuren. Er moet zo een einde komen aan de misstanden in de vleessector. Het kabinet heeft al heel veel vaker met deze maatregel gedreigd, zegt politiek verslaggever Jorn Jonker.
3: Heeft ook al meerdere gesprekken met de vleessector gehad, waarin ze zeiden: in juni van dit jaar moeten jullie genoeg verbetering laten zien. Anders komen we met zo'n uitzendverbod. En dat uitzendverbod was ook al in voorbereiding. En het kabinet denkt: we kunnen niet zo vaak dreigen en het dan niet doen.
1: Dus morgen na de ministerraad willen ze deze maatregel echt gaan aankondigen. Het weer vanavond en vannacht droog, opklaringen en van 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Nee, ik blijf niet gek. Dat ik iemand straks nog mis.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedenavond. Utrecht heeft 20 rijbewijzen ongeldig verklaard. Er waren fouten bij de aanvraag. De eigenaren hadden rijlessen gevolgd en waren geslaagd, maar hebben volgens de gemeente niet de juiste verblijfspapieren. Het gaat om een fout van ambtenaren. De gemeente heeft de kosten van het rijbewijs intussen terugbetaald aan de gedupeerden. Justitie gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak van een minderjarig meisje. Vorig jaar herfst zou het meisje van 17 zijn verkracht op een parkeerplek in Nieuwegein. Volgens de rechter in Utrecht was ze niet kwetsbaar. Het OM zegt van wel, onder meer door haar leeftijd en alcoholgebruik. De tandarts die vorige week werd neergestoken in Utrecht heeft een verklaring gegeven. Ze schrijft in een reactie dat de dader een patiënt was. Ze herstelt goed, maar ze is nog altijd wel van ondersteboven. Wanneer ze weer aan het werk gaat, is niet duidelijk. Ze schrijft dat ze weigert het werkplezier te laten ontnemen door deze aanslag. De verdachte die zit nog vast. Opnieuw moeten weggebruikers rekening houden met werkzaamheden in de regio. Vanaf morgen is de A1 vanaf Eemnes dicht richting Amsterdam. Dat duurt tot half augustus. Asfalt wordt vervangen en de voegverbindingen worden aangepakt. Verkeer moet rekening houden met vertraging, ondanks dat het een vakantieperiode is. Vanavond en vannacht 11 graden. Morgen dan is het droog, stapelwolken en net zo warm als vandaag.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar één doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende, zoals route 8 en de CITO-toets. Maar daar is veel kritiek op, omdat de ene volgens onderwijsdeskundigen makkelijker is dan de andere. Er is een akkoord om de Duitse economie uit het slop te trekken. De coalitie van bondskanselier Merz heeft na topoverleg een 34-puntenplan gepresenteerd. Het gaat om belastinghervormingen tot het versoepelen van arbeidsrecht, zegt correspondent Charlotte Waiers.
2: Kort gezegd bijvoorbeeld is het belangrijk dat midden- en lage inkomens gaan merken dat ze er iets op vooruit gaan, vooral gezinnen, doordat ze wat belastingverlichting krijgen. En dat wordt betaald door de topinkomens iets meer te belasten. Ander belangrijk punt is hervorming op de arbeidsmarkt. Bedrijven die krijgen meer vrijheid en werknemers moeten wat vrijheid inleveren.
1: Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. En ook wordt het voor werknemers in Duitsland moeilijker om zich ziek te melden. Het dodental van de Russische aanval vannacht op Kiev is gestegen tot zeker 21, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Ze melden ook ruim 80 gewonden. Rusland zegt dat alleen militaire doelen onder vuur zijn genomen. President Zelensky heeft de Amerikanen om toestemming gevraagd om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen bouwen. Tijdens de extreme hitte in Nederland van vorige week zijn er 480 mensen meer overleden dan verwacht. Het waren vooral mensen van 80 jaar en ouder. Vorige week gold ook het Nationaal Hitteplan. En zo'n plan helpt wel degelijk, blijkt uit onderzoek. En dat zegt het RIVM.
3: En wat daaruit bleek, was dat de periode voordat het hitteplan er was, dat het sterfterisico, dus het risico om te overlijden, hoger lag dan de periode nadat het Nationaal Hitteplan in Nederland er was. Dus dat geeft in ieder geval aan dat alle maatregelen sinds 2010 hebben geholpen om het sterfterisico bij ouderen naar beneden te krijgen.
1: Ja, en dan het weer vanavond en vannacht. Droog, opklaringen, 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedenavond. Utrecht heeft 20 rijbewijzen ongeldig verklaard. Er waren fouten bij de aanvraag. De eigenaren hadden rijlessen gevolgd en waren geslaagd, maar hebben volgens de gemeente niet de juiste verblijfspapieren. Het gaat om een fout van ambtenaren. De gemeente heeft de kosten van het rijbewijs intussen terugbetaald aan de gedupeerden. Justitie gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak van een minderjarig meisje. Vorig jaar herfst zou het meisje van 17 zijn verkracht op een parkeerplek in Nieuwegein. Volgens de rechter in Utrecht was ze niet kwetsbaar. Het OM zegt van wel, onder meer door haar leeftijd en alcoholgebruik. De tandarts die vorige week werd neergestoken in Utrecht heeft een verklaring gegeven. Ze schrijft in een reactie dat de dader een patiënt was. Ze herstelt goed, maar ze is nog altijd wel van ondersteboven. Wanneer ze weer aan het werk gaat is niet duidelijk. Ze schrijft dat ze weigert het werkplezier te laten ontnemen door deze aanslag. De verdachte die zit nog vast. Opnieuw moeten weggebruikers rekening houden met werkzaamheden in de regio. Vanaf morgen is de A1 vanaf Eemnes dicht richting Amsterdam. Dat duurt tot half augustus. Asfalt wordt vervangen en de voegverbindingen worden aangepakt. Verkeer moet rekening houden met vertraging, ondanks dat het een vakantieperiode is. Vanavond en vannacht 11 graden. Morgen dan is het droog, stapelwolken en net zo warm als vandaag.

0: loop van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Rob Walters met het NOS Journaal. Een 24-jarige man uit Schonebeek moet 9 jaar de cel in voor zijn rol bij een schietpartij in Coevorden vorig jaar. Daarbij kwam een man van 21 om het leven. Ook een minderjarige medeverdachte is veroordeeld, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
2: Omdat één van de twee schutters minderjarig was tijdens de schietpartij, wordt hij via het jeugdstrafrecht veroordeeld. Dat betekent dat de straf voor hem ook een stuk lager uitvalt. Waar de één veroordeeld wordt tot 9 jaar celstraf, krijgt de ander voor hetzelfde feit 2 jaar jeugddetentie.
1: De straffen vallen een stuk lager uit dan het OM had geëist. Maar volgens de rechter kan niet worden bewezen dat er sprake was van voorbedachte raden. Bij een aanslag in een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn 9 doden gevallen. Zeker 22 mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het druk in het café. Volgens de Syrische politie is het explosief door iemand in het café geplaatst. Wie dat heeft gedaan is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de aanslag. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar 1 doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende. Daar is veel kritiek op, omdat de ene volgens onderwijsdeskundigen makkelijker is dan de andere. De komende jaren wordt besloten welke toets dan de eindtoets wordt, zegt staatssecretaris Thiele.
3: De meeste scholen zeggen goed, 1 toets. Maar de meeste scholen zeggen ook, maar dan wel de toets die ik had gekozen. En dat is natuurlijk met elkaar in tegenspraak.
4: Gaat u dat oplossen dan?
3: Nou ja, in ieder geval in gesprek inderdaad met scholen en experts.
1: Thiele hoopt dat met de maatregel meer gelijke onderwijskansen komen voor leerlingen. Het dodental van de Russische aanval vannacht op Kiev is gestegen tot zeker 21, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Zij melden ook 80 gewonden. Rusland zegt dat alleen militaire doelen onder vuur zijn genomen. President Zelensky heeft de Amerikanen om toestemming gevraagd om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen bouwen. Het weer vanavond en vannacht droog, opklaringen en 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: niks met je mee.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Met het oog op de grote bosbranden in het zuiden van Frankrijk zijn verschillende campings ontruimd in het departement Pyrenee-Oriëntaal. Volgens Franse media zijn ruim 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied, ongeveer de helft campinggasten. Vanwege de branden heeft de Franse regering een crisisteam gevormd onder leiding van premier Le Cornu. Op het vliegveld van Istanbul is de populaire Turkse komiek Deniz Göktaş gearresteerd. Hij zit vast wegens belediging van religie en van president Erdogan. In zijn nieuwste voorstelling maakt Göktaş grappen over Erdogan. Op YouTube is de show in een week tijd 9 miljoen keer bekeken. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar één doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende, zoals route 8 en de CITO-toets. Daar is veel kritiek op, omdat de ene volgens onderwijsdeskundigen makkelijker is dan de andere. Voor het medeplegen van een dodelijke schietpartij in Coevorden is een man uit Schonebeek veroordeeld tot 9 jaar gevangenisstraf. Er was 18 jaar geëist omdat het OM uitging van moord. De jongen die het schot loste kreeg jeugddetentie. Bij een aanslag op een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 mensen omgekomen. Zeker 20 mensen raakten gewond. Volgens de Syrische autoriteiten ontplofte een bom in het café. Tot nu toe heeft niemand de aanslag opgeëist. Google heeft opnieuw een hoger beroep tegen een Europese boete verloren. Het boetebedrag voor Google is daarmee opgelopen tot zo'n 6,5 miljard euro... voor onder meer machtsmisbruik. Er kan nog 3 miljard bijkomen vanwege alweer een volgende boete uit Brussel. En het weer vanavond en vannacht droog en opklaringen en 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Naar bed met Laurens Nicolaas.

0: Kom uit het land met de meeste culturen per vierkante meter.
1: Maar men is bang om bij de buren te gaan eten.
0: En integratie is een schitterend woord.
1: Maar shit is fucking bitter wanneer niemand het hoort.
0: Ik deel mijn land met Turken en Marokkanen,
1: Antillianen, Molukkers en Surinamers.
0: Het land waar we samen veel te veel opkroppen
1: en wereldwijd gerepresent zijn door Harry Potter.
0: Het land waar apartheid internationaal
1: het meest bekende woord is uit de Nederlandse taal.
0: Kom uit het land dat tikt als een tijdbom.
1: Het land dat eet om 6 uur en ook nog eens op tijd komt.
0: Dit is het land waar ik zal overwinnen aan het einde,
1: totdat je deze meezingt aan de arenalijnen.
0: En tot die tijd zal ik schijnen, ik heb mijn hart verpand.
1: Dit is voor Nederland, Baas B
0: en Lange Frans.

van je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Vaticaan heeft zoals verwacht de bisschoppen van een ultraconservatieve broederschap uit de kerk gezet. Dat is gebeurd omdat er 4 bisschoppen waren gewijd zonder toestemming van de paus. Ook de priesters van de broederschap Sint Pius X zijn geëxcommuniceerd. Daarmee is er sprake van een scheuring in de Rooms-Katholieke Kerk. De broederschap, die zijn hoofdkwartier in Zwitserland heeft, werd in 1970 opgericht uit verzet tegen modernisering van de kerk. De missen worden nog altijd grotendeels in het Latijn gehouden, waarbij de priester met zijn rug naar de gelovigen staat. Op het vliegveld van Istanbul is de populaire Turkse komiek Deniz Güktaş gearresteerd. Hij zit vast wegens belediging van religie en van president Erdogan. In zijn nieuwste voorstelling maakt Güktaş grappen over Erdogan. Op YouTube is de show in een week tijd 9 miljoen keer bekeken. Het CBR heeft een kort geding aangespannen tegen een man die al jaren rijexamens verstoort. Het is een voormalige rijschoolhouder uit het Gelderse Neede die zegt dat het CBR grote rijscholen bevoordeelt. Hij intimideert examinatoren en gaat bij rijexamens in de weg rijden. Zeker 70 examens moesten daardoor worden afgebroken. Er zijn al gebiedsverboden en dwangsommen opgelegd, maar daar trekt hij zich niets van aan. Het CBR eist nu dat de man wordt opgepakt en vastgezet als hij het nog eens doet. Spanje heeft zich geplaatst voor de 8e finales op het WK voetbal. De Spanjaarden wonnen in Los Angeles met 3-0 van Oostenrijk. Voor Spanje stonden 2 tieners in de basis, Lamine Yamal en Pau Cubarsí. Dat was in de knock-outfase van een WK niet meer gebeurd sinds 1968. Toen speelden voor Brazilië de tieners Pelé en Altafini mee. Het weer. Vanavond en vannacht droog en opklaringen, 11 tot 16 graden. De komende dag veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt.

gevoel van tijdloos, dat het wel voor altijd door kan blijven gaan.

staat het morgen in de krant. Ik mis alle straten van Eindhoven, Groningen en Rotterdam. Waar te veel naar elkaar gekeken wordt. Ze schuilen tot de buien stoppen.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Duitse regering wil met een 34-puntenplan de economie weer vooruit helpen. Het plan omvat onder meer belastinghervormingen en versoepelingen van het arbeidsrecht. Zo gaan gezinnen er flink op vooruit en moeten de topinkomens meer belasting gaan betalen. Verder mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. En moeten werknemers die zich ziek melden eerst langs de huisarts. Met de plannen willen regeringspartijen CDU-CSU en SPD laten zien dat ze na een periode van onderlinge strijd weer constructief samenwerken. De Franse zanger Patrick Bruel is opnieuw beschuldigd van verkrachting en aanranding, melden Franse media. Nog eens 3 vrouwen hebben aangifte gedaan tegen de 67-jarige zanger. Vorige maand werd hij al aangeklaagd voor een reeks seksuele delicten. Hij zat 2 dagen vast en is nu onder voorwaarden vrij. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met zijn slachtoffers. Vanwege de grote bosbranden in Zuid-Frankrijk zijn meerdere campings ontruimd. Volgens Franse media zijn meer dan 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied, van wie ongeveer de helft op campings verbleef. Niemand is gewond geraakt. 1200 brandweerlieden zijn ingezet om het vuur te bestrijden. Ook zijn er blusvliegtuigen ingezet. Mensen in Zuid-Frankrijk worden opgeroepen om afstand te houden en de hulplijnen niet onnodig te belasten. Spanje heeft zich geplaatst voor de 8e finales op het WK voetbal. De Spanjaarden wonnen in Los Angeles met 3-0 van Oostenrijk. Voor Spanje stonden 2 tieners in de basis, Lamine Jamal en Pau Cubarsí. Dat was in de knock-outfase van een WK niet meer gebeurd sinds 1968. Toen speelden voor Brazilië de tieners Pelé en Altafini mee. Het weer? Vannacht overwegend droog. Alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden. Maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat de uitbraak van het Hanta-virus voorbij is. In april brak het virus uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius op de Atlantische Oceaan. 13 mensen raakten besmet. 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, zijn overleden. De WHO zei begin deze week al dat de uitbraak op zijn einde loopt. Wereldwijd werden nog 30 mensen actief gevolgd, maar er zijn geen nieuwe besmettingen meer geconstateerd. Een man uit Schonebeek heeft voor het doodschieten van een man uit Emmen een veel lagere straf gekregen dan geëist. In plaats van 18 jaar moet hij 9 jaar de cel in. De rechter oordeelde dat er geen sprake was van moord met voorbedachte raden, maar van een